można fajnie. Lees mózg mi rondo, dokter, het blauwde was veel te doen. Dan kreeg ik tabletten, hij riep het als begun. Maar onderwegs no roestouw, dan schoot om wat in zin. Wat zongen toe zijn keuken, wie schenken ons nog een in?

je hoop, maar hij was niet verliefd. Hij zei, ik ben reuzenzusters, ik ben blij dat ik hier ben. De fles leidt achter vispot, wie schenken ons nog een in? Dat hij er niet in spijt is, is jou nou wel bekend.

0: 3 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Tot na het nieuws van 5 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Tot na het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Dit was zomer 87.

0: van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Hij studeerde nog, ik was muzikant. Met z'n tweeën in een oud verlaten pand. Aan het schrapen voor wat geld, kleine beetje stap voor stap. We redden dat, bovendien wat hulp van buitenaf. En je buik werd steeds dik, ik wist niet wat ik moest. Maar jij zei me, Koen, het komt wel goed, morgen weer een dag. En zo geschiedde, de dagen werden week. Ondertussen was ik weg, steeds vaker op pad. Voor een toekomst voor de klein, om voor mezelf te bewijzen. Dat ik het kon, een rol als vader voor het brood op de plank. En op een koude winterdag, de eerste van de eerste, was het allermooiste wat me overkwam. Ik was compleet betoverd, pakte toen je hand. En zei, kijk me lief, hij heeft precies jouw ogen. We kwamen thuis in een veel te tochtig pand. Ik zet de kachel nog wat hoger. Ik ben...

Jij was klaar voor volgende stap, ik nog niet. Misschien niet afgerekend met mijn angst. En ik krop van alles op, tot ik in tranen op de bank lag. Omdat ik niet voldoende verwacht. En jij zei me koe, er zit van alles in je hoofd. Je bent niet minder dan perfect, zoals de jongen die je bent. De geschiedenis herhaalt zich niet, al ben je even weg. Maar ik weet dat je thuis komt, al zolang ik je ken. Want ik zie dat jij gelukkig wordt van bepaalde onrust. Van nieuwe plekken zoek, tot je niet meer kunt. Dus zoek, ga en ontdek zoals ik dat doe. Ga naar buiten, anders slaat de angst naar binnen toe. Je kan niet altijd alles doen, al weet ik dat je wilt. Ik zie het in je ogen, precies wat er speelt. Maar als je thuis komt, zal ik je één ding beloven. Ik zet de kachel nog wat hoger. Ik ben...

0: het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.

0: nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
2: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
3: Albert Oosterhof, beste luisteraars. En waarom de focus op Albert? Dat ga ik u graag weer uitleggen natuurlijk. Scheemda is ons tweede grootste kern in onze gemeente. Het oogt als een heel rustig dorp met zo'n 5100 inwoners. En er zit zelfs een stijgende lijn in het aantal, zoals ik het begrepen heb. En ook al oogt het rustig, toch speelt ook hier wel het een en ander. Denk maar eens aan de windmolens aan de westflank van Scheemda. De A7 aan de noordkant, waar ook nog eens een keer een ongeluk gebeurt. En zoals elk dorp heeft Scheemda ook zo haar wensen. En daar willen we het vandaag over hebben. Wie zouden we dan beter uit kunnen nodigen dan Albert Oosterhof? Hij is de voorzitter van Dorpsbelangen. Dus dan moeten we zeker bij hem zijn. En dan zijn we ook meteen aan het goede adres. Albert, van harte welkom in onze studio. De focus is vandaag helemaal op jou gericht.
4: Dank je, Ricky.
3: Ja, nou, leuk dat je er bent. Dat is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben.
4: Ja, we kennen elkaar nog van vroeger. Of van vroeger, van een aantal jaren geleden. Hè?
3: Ja, klopt.
4: Of vanuit de politiek, jij en nou, ik als voorzitter van Dorpsbelangen al een aantal jaren.
3: Hoe lang al trouwens?
4: Ik ben begonnen in 2007. Dorpsbelangen is ontstaan volgens mij in 2005. En ik ben in 2007 hebben ze mij gevraagd.
3: Oeh, jee, dat is al een tijdje.
4: Voor die tijd zat ik bij de voetballerij, ook in het bestuur. En nou, van daaruit denk ik. En hebben ze me gevraagd. En ze hadden mensen nodig. Hè? Want over het algemeen, de wat oudere mensen zaten erin, dus ze wilden graag wat jongeren. Toen was ik nog jonger. Ik ben inmiddels 71, toen was ik nog jonger.
3: Dat is ongeveer 18 jaar geleden,
4: zeker.
3: Hè?
4: En dus in 2007, en toen hadden we de voorzitter, dat was Jaap Schapen. En Jaap, werd in 2010 werd hij 80. Hij zegt, Albert, ik stop ermee, jij moet voorzitter worden. Ik zeg, nou, daar vraag je me wat. Wil ik dat? Nou, oké. Okay. Ook de rest, die vroeg van, wil je voorzitter worden? Ja, nou, oké, okay, prima. Maar goed, inmiddels ben ik er al 15 jaar.
3: 15, 16, 17, 17, 18?
4: Nou, vanaf 2010.
3: Of vanaf 2010? Dus
4: vanaf, okay, ja, de ja. Eerste 3 jaar gewoon onder Jaap Schaper. En, dus en, ja, dan, ja, dat zult daar eigenlijk een beetje voor. Dat is een beetje onerbiedig gezegd natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, niet voor die tijd heb je al het idee van ik ben 15 jaar voorzitter van het Oostbelangen Scheemdaar. Laat dat duidelijk zijn.
3: Ja, precies. Want als je dat vooruitzicht had gehad, nou ja, dan heb je misschien andere gedachten erbij, of toch niet?
4: Nou, ik ben... vaak is het zo dat je ja, wat nieuwe mensen ook... Ja, dat, ja, dus op zich is dat... Ja, zou dat goed zijn. Ja. Alleen, ja, je weet hoe dat gaat. Dat is heel moeilijk om mensen te krijgen. Ook vrijwilligers te krijgen. En dat is belangrijk. Dat is toch een beetje... Dat spreekt niet echt een scheem daar nog.
3: Ja, ja. En het schurkt een beetje tegen de politiek aan.
4: Ja, plus het feit dat de scheem daar een dorp is waar mensen graag wonen. Daar zijn bijna geen als je die dorpjes hebt zoals als Oostwolde of Nieuwolde, die moeten in Nieuw-Scheemdijk, die vechten vaak voor bepaalde dingen en ja, voorzieningen die wij wel hebben. Dus ja, de noodzaak in Scheemdijk is dan ook vaak niet zo hoog.
3: Is een andere.
4: Een forensen dorp zijn we, dus ja. Dat merk je heel erg.
3: Ja, precies. En,
4: ja, dat heeft er toch wel mee te maken dat wij niet zo, nou, niet bekend zijn. Natuurlijk zijn we bekend, maar niet in de zin dat we constant vooraan staan en nou moet er wat gebeuren en nou. Ja, dat is het verschil eigenlijk.
3: Oké. Maar we gaan er zo meteen over verder praten. Ja. Want er valt best wel heel veel te vertellen, toch, over Scheemda.
4: Zeker.
3: Met de toekomst en de toekomst.
4: Zeker.
3: Albert, jij hebt een voorwerp meegebracht. Hè? Dat vragen we altijd aan al onze gasten. En jij hebt ook een voorwerp meegebracht.
4: Ja, ik heb een
3: wat
4: voorwerp meegebracht.
3: Wat mag dat wezen?
4: Dat is een schilderij die gemaakt is uit mijn geboorteplaats. En mijn geboorteplaats is Ezingen.
3: Ah,
4: en Ezingen, dit is de toren van Ezingen. Ezingen is een heel bekend dorp. Daar heb je de afgravingen, de wierde, een van de hoogste wierdes van Groningen. Die zit net achter die kerk die hierop staat. En in die, nou, de toren staat, daar ben ik geboren. In 1954, op 2 januari. En als tweeling, we waren mijn broertje is overleden, direct bij de geboorte. Dus ik ben... Ja, ik moest er alleen doen. En, maar goed, dat is allemaal prima verlopen. Geen punt. Alleen, dit is mij toch wel dierbaar. Dit is gemaakt... Ik was jarig en de dochter van onze buren, Lisbeth Kokke. En Lisbeth die schildert als hobby. En mijn vrouw zag dat en die zei van... Hey, zou je dit willen maken? Albert is jaren binnenkort. En toen heeft ze dit gemaakt. En ja, ik vind het gewoon...
3: Heel mooi.
4: Ja.
3: Ja. Het is ook mooi van kleur.
4: Het is heel mooi.
3: Van kleur.
4: Het is heel mooi geschilderd. En ja, prachtig. En nou, niet dat ik dat... Ja, ik kijk er dagelijks naar. Want ik bedoel, hij hangt in de hal. En als ik door de hal loop, dan zie ik hem.
3: Ja. Dus, altijd toch weer eventjes dat thuisgevoel.
4: Nou ja, ik heb er 4 jaar gewoond. Hè. Ja. De hele familie Oosterhof, die komt... merendeel komt uit de Ezingen, Saaksum, die omgeving. En tot mijn 4e jaar heb ik daar gewoond. Toen zijn we naar Oldehoven vertrokken. En dat was in. En toen zijn we in 1960 naar Vierhuizen.
3: Ik weet niet of je. Dus je hebt al een aantal adressen gehad in jouw leven. Even terug naar het schilderij, Albert. Jij zei het is geschilderd door Lisbeth.
4: Door Lisbeth Kok. En Lisbeth
3: maar,
4: is.
3: Waar kennen we die naam nog meer van?
4: Lisbeth is ook directeur van het Noord-Nederlands Orkest. En Lisbeth is een hele begaafde dame. A kan zo goed schilderen. Ze is violiste, een hele goede violiste van vroeger. Als ik dit zeg, dan zal ze het misschien niet leuk vinden dat ik het zeg. Want ze is heel, heel... Ja, je hoort daar eigenlijk niet in. Ze zijn... Dat spreekt me dan ook wel aan.
3: Ja.
4: En ze zijn heel kundig en toch niet... Ja.
3: Gewoon heel, heel eenvoudig bescheiden
4: ja,
3: van aard.
4: Heel bescheiden.
3: Ja, mooi.
4: Ja.
3: Nou, leuk. Ja. Albert, we gaan naar jouw eerste muzieknummer luisteren. En wat gaat dat worden?
4: Ja, dat is Mino Geland. En ja, dat kan niet anders. Ik bedoel, maar ik ben wel geboren in Ezingen. Maar ik ben opgegroeid in Vierhuizen, Hilrum. Nou, het Hoogeland, dat spreekt mij gewoon heel graag. Ik zeg altijd, en ik woon hier al vanaf 1979. Maar dan hebben we het wel eens over, ook bij de voetbalrij. Jongens, er is maar één. Het Hoogeland. En dan word ik wel eens uitgelachen. Maar ja, voor mij is het Hoogeland. Ik vind dat gewoon prachtig. En, ja. Ik weet nog in het begin, toen ik... als we naar mijn ouders reden vanaf Scheemda... dan zei mijn... Nou, mijn vrouw zat naast me. En dan, als ik even voor Ulrum was, dan... zuchtte ik.
3: Ja.
4: Dan was ik blij dat ik er was.
3: Kwam je thuis?
4: Kwam ik thuis.
3: Ja, ja. Ja. We gaan naar luisteren. Leuk.
4: Ja.
3: Ja.
5: Het is de lucht achter het hoer. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lois naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de moeren. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter de roze, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun.

0: Ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Dat is mijn land, mijn hoge land.
1: Mooi, hè? Die Ede Staal heeft bijna een fluwelen stem, hè?
2: Ede Staal, dat is echt een doorleefde stem. En echt ja. Dat, ja, zeker. En ja, dat spreekt me absoluut aan. En nou, het Gronings, dat spreekt me aan. En ja, ik bedoel, hij zingt erover het Hoge Land. Het Hoge Land is voor mij ja, thuiskomen.
1: Ja, en, daar zit wel helemaal jouw hart aan jouw kern.
2: Ja, ik ben echt de Hoogland. Dat zeg ik ook altijd. En er wordt wel eens een beetje lacherig gedaan. En we doen een beetje lacherig over met elkaar. En het Hoge Land. En ik ben... Ja, je komt er vaak, of ik bedoel, nou ja, relatief vaak. Als je dan met voetbalrijden ging er wel heen. En dan werd er gezegd van, oh, we mogen allemaal het Hoge Land houden. En al die bochtjes en zo. Maar dat is nou juist de charme van het Hoge Land.
1: Ja, en wij zeggen van, oh, als je dan moet rijden, moet je zoveel bochtjes nemen.
2: Ja, ik kan me nog herinneren. Dan ging je met de jeugd, dan moest je jeugd voetballen. En dan zeiden ze van, nou ja, we moeten op tijd weg, hoor. Ik zei, ja, op tijd weg, ja, we moeten helemaal naar Stedum. Ja, ik zei, jongens, Stedum is niet zo ver, hoor. Als je dan hier bijna Staatskanaal moet, is het net zo ver. Maar ja, goed, dat landde niet echt.
1: Het gevoel.
2: Het gevoel.
1: Ja, precies. Ja, nou, dan zijn we al meteen bij jouw persoon helemaal beland, Albert. He, je komt dus van het Hoge Land af.
2: Ik kom van het Hoge Land af.
1: Je hebt een aantal adressen heb je gewoond.
2: Ja, ik ben...
1: Steeds verhuisd.
2: Ja, inderdaad. En nou ja, aangeboren dus in Ezingen. En omdat mijn opa en oma, de Oosterhoffen komen daar weg.
1: Ja, dat vertelde je al.
2: Ja.
1: Ja, en dus je bent dus... waar ben je naar de basisschool gegaan?
2: Ik ben... ik woonde in Vierhuizen. We zijn dus 1960 naar Vierhuizen. En... daar had je wel een openbare school, maar wij waren synodaal gereformeerd. Dus we gingen naar Ulrum.
1: Oké.
2: En ik zat op de Harde Kok school en op de Harde Kok Mulo. Dus ik ging vier keer per dag ging ik met mijn zus. En toen mijn zus was een jaar jonger, dus ik ging op de fiets. Ging we vier keer per dag gingen we heen en weer.
1: Heel snel allemaal.
2: Ja, en dus ik heb... Tot 1970. En, als het, ik bedoel, we aten bij mijn opa en oma als het heel slecht was. Als het, ik bedoel, heel slecht weer was.
1: Ja, en alles even op je naar huis.
2: Ging altijd op de fiets heen en weer.
1: Ja, ja, precies.
2: En nou, de Harde Kok, Hendrik de Kok, heel bekend in Ulrum. Dus in de Mulo. En nou, dat is een... De Mulo is opgericht door mijn opa mede. En dus dat was wel... Mijn opa was ook wethouder in Ulrum vroeger. En, en voorman bij de gemeente. Dus gelukkig. Die zei ook van... mijn moeder die heeft ook een Mulo gedaan.
1: Ja.
2: En er werd ook gezegd van... mijn opa zei van...
1: Ook op dezelfde Mulo?
2: Op dezelfde Mulo. Mijn opa zei altijd van... En die konden ook, die konden zich ook permitteren natuurlijk in die periode. Want dan praat je wel over de 30 jaren.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik heb gezorgd dat de Mulo er kwam. En nou... Gaan we ook.
1: En dan ga je er allemaal
2: naar
1: toe.
2: De Mulo.
1: Ja, precies. Zo gaat het dan, hè?
2: Zo gaat het.
1: Ja, familie-eer.
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja. Wanneer heb jij Vierhuizen verlaten?
2: We zijn in 1960 zijn we daar gekomen, in 1970. Toen had je meer de mechanisatie. Dat hele gebeuren begon, de aankoopcentrale. Je had bij ons in de Westpolder, hè, had je Mansel, de boer Mansel, een heel bekende. Ubbel Mansel, al die Mansels die wonen daar. En die nam een eigen smederij. Dus daar spelen ook
1: nog. Jouw vader was smid?
2: Mijn vader was smid. Mijn pa die was een allround. Dat vond ik op zich van... Ik heb alles meegemaakt. Hè? Van kachels tot aan gas, tot aan gijzers, tot aan...
1: Alles wat er maar te bedenken valt. Paardenbekappen
2: deed hij altijd. Ja. En melkmachine. Dus hij was ontzettend allround.
1: Oké. Okay. Kun jij het zelf ook?
2: Ik ben absoluut niet handig. Ik heb meer van mijn moeder.
1: Oké, ja, dat kan ook.
2: Ja, ik heb helemaal niks van mijn... ik ben absoluut niet handig. Ja, een beetje schilderen en dat soort dingen. Een beetje in de tuin werken, vind ik... Leuk werk, vind ik prima.
1: Maar dan blijft het bij.
2: Maar ik ben absoluut niet... moet me niet... nee.
1: Ja, toen heb je dus, ben je dus daar weggegaan... vanwege dus de mechanisatie, Manswold en dergelijke.
2: En toen zijn we weer in Ulrum. Toen zijn we in Ulrum vertrokken. En mijn vader die... dat bedrijf waar mijn vader toen ook bij in zat... dat zat ook in Ulrum, Oldenhuis. En toen is mijn vader in loondienst gegaan.
1: Ah, zo. Ja.
2: En hij was ook... ziekelijk was hij echt niet, maar met de verzekerings... Ja, spelen ook wat, ja, spelen een rol mee, geloof ik.
1: Alles, dus, alles speelde toen een beetje mee, hè?
2: Toen is in, ja, en toen zijn we daar in 1970 zijn we in Ulrum gekomen. En ik heb de laatste, in 71 mijn MULO-diploma gehaald. Dus het laatste jaar van MULO woonde ik in Ulrum.
1: Ja. En wat ben je toen gaan doen?
2: Nou, ik wou onderwijzer worden. Het is maar goed dat het niet gebeurd is, zeg ik altijd, achteraf. Want ik ben daar helemaal niet geschikt voor, denk ik. Maar vanuit mijn, mijn familiekant, en vooral van mijn moederskant, zijn er veel in het onderwijs. En dat leek me wel leuk.
1: Ja, maar dat werd hem niet.
2: Nee, dat werd hem niet.
1: Wat werd hem wel?
2: Dat kwam door de Belastingdienst. Want de Belastingdienst die had mensen nodig, ambtenaren nodig. En als je op de vierde klas zat van de MULO of wat dan ook, dan kwamen ze langs.
1: Oh ja?
2: En hielden ze een praatje.
1: Oh ja?
2: Een beetje propaganda maken.
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Van de Belastingdienst.
1: Ja.
2: En was het zo dat je dan 4 dagen werkte.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, direct salaris. En het salaris was, ik verdiende geloof ik 375 gulden per maand. En dat was heel veel.
1: Ja.
2: Want ik kan me nog herinneren dat er sommigen bij een dorp die werkten bij een garagebakker of waar dan ook. Die hadden misschien 50 euro in de week. En ik had 375 gulden per maand. Was. En ik ging 1 dag in de week naar school.
1: Ah ja, ja. En dus ja. Ben je dus met door die scholing ben je dus steeds verder gegroeid?
2: Ik ben in. Ik heb gesolliciteerd bij. Hij moest je ook nog solliciteren. Dus, en dat heb ik dan gedaan. En je hebt natuurlijk meerdere belastingen. Toen had je nog Winsum, je had Zuiderhorn, je had Stadskanaal, al die kleine kantoortjes. En ik kwam terecht op het. In Winsum.
1: Ja, ook weer op het Hogeland.
2: Op het Hogeland. En dat is een heel klein kantoortje. En bij de Boog. Ik weet niet of je een beetje bekend bent in Winsum. Maar bij de Boog heb je het oude gemeentehuis. En daar staat de belastingtoren. Werkte misschien met 12 tot 15 mensen.
1: Heel gezellig. Iedereen kent
2: heel
1: iedereen.
2: Heel mooi. Heel leuk. Ja. Heel leuke periode. Ja? Gehad, tot 75. En toen hebben ze is Winsum opgeheven. Zuidoorden opgeheven. Is Stadskanaal opgeheven. Die zijn en Zuidhoorn gingen richting een nieuw gebouw in Groningen. En even daarvoor ben ik weggegaan naar het ontvangkantoor in de Hofstede Grootkade. Daar is niemand nodig. Ik denk van,
1: in Groningen?
2: In Groningen. Ja. Ik denk van ik ga
1: op tijd weg.
2: Ik ga daarheen. Omdat er aan de goede kant van de stad zat. Ik ging met de auto heen en weer. Het was, er waren meer uit de oren die werkten daar. Dus ik denk van, dat moet ik hebben. Dus mooi met auto, kunnen we carpoolen.
1: Makkelijk,
2: dus,
1: ja, precies.
2: Dus dat heb ik. Ik heb daar tot 79 gewerkt. En 79, als trouwen. Kwam ik in Scheemda terecht natuurlijk. Mm-hmm. Maar mijn vrouw die wilde graag in Scheemda wonen.
1: Ja?
2: Toen ben ik, toen hadden ze heel toevallig iemand nodig in Winschoten. Ook bij de invordering. En ik deed de invordering ook in Groningen. Dus dat kon ik hier in Winschoten doen. En de invordering, mensen met uitstel. Mensen die betalingsmoeilijkheden hadden. Mm-hmm. Je had een bank met klanten had je. En dat waren je eigen klanten. En daar zo werkte dat.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan tot 1990. En toen had je de hele omslag van de Belastingdienst.
1: Ja, oké. En wat is jouw laatste functie geweest bij
2: de laatste functie was, ik noemde mijn applicatiebeheerder. Of toepassingsbeheerders noemen ze dat in de automatisering.
1: Oké, dus een hele andere wending nog.
2: Maar dat had te maken met in 1987 ging het. Ja, toen ging het over naar digitaal.
1: Ja, precies. Een hele grote omslag,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, zeker.
1: Albert, we gaan dan weer naar jouw tweede muzieknummer luisteren. Je hebt gekozen voor ons aller Rob de Nijs.
2: Ik heb gekozen voor Rob de Nijs. En dat is natuurlijk een ode aan, mede een ode aan Rob de Nijs. Hè? Overleden afgelopen zondag. Niet dat ik vroeger een fan was van Rob de Nijs ook, maar ik, vooral de laatste jaren, dan. En die man heeft een hele mooie stem. Ook op latere leeftijd nog. En Hij vertelde over het leven, echt verhalend over het leven, over het afscheiden en over de snelheid waar het leven mee gaat. En dat het in één keer ook bij hem heel snel kan veranderen.
1: Ja. En bij hem tikte
2: dat heel erg aan. Ja,
1: ja, en het tikte op de regen op het zolderraam.
2: Ja, dat was toen eerst. Dat was toen heel bekend. Ja, dat was toen heel bekend. Maar ik vind dit.
1: Maar jij gaat nou later.
2: Ja, niet voor het laatst. En dat is net voor zijn ziekte die bekend werd. En dat is natuurlijk heel. Ik vond het, ik denk...
1: Een ode aan Rob de Nijs.
2: Mede een ode aan Rob de Nijs.
1: Oké, hartstikke mooi. Ja. We gaan dus luisteren naar Niet voor het laatst van Rob de Nijs.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

0: Ja, dat was hem, Rob de Nijs. Toch mooi om even naar te luisteren.
1: Ja, zeker. Is het leuk om... Ja, dat is toch wel een hele geschiedenis die eraan vooraf gaat.
0: Ja, bij hem en, lang geleefd, veel
1: ja,
0: gezongen.
1: Het, ja, maar
0: veel
1: goed,
0: tot verbeelding gesproken.
1: Een heel innemende man ook, ja, vond ik. Een heel sympathieke man. Okay. En,
0: ja. Beste luisteraars, wij praten op dit moment met Albert Oosterhof. En Albert die is de voorzitter van Dorpsbelangen Scheemda. En we gaan dus nu ook praten over Scheemda. En de eerste vraag... kan niet anders zijn als... Albert, is Scheemda ook jouw dorp geworden?
1: Zeker is Scheemda mijn dorp geworden. Ik woon daar vanaf 1979. Alleen, ik kwam er al eerder. Want mijn kameraadje in Vierhuizen, waar ik vroeger woonde... die moest oom en tante zeggen tegen mensen uit Scheemda. En we gingen, ik denk dat ik een jaar of 12, 13 was... gingen we jaarlijks naar Scheemda... zwommen in het oude zwembad nog, kan me nog herinneren. En toen ik in Scheemda, voor die tijd had je, en je ging uit, we gingen altijd naar Winsum en naar de pub. En toen zei ik tegen mijn kameraden van, we gaan een keer naar Scheemda. Scheemda, we moeten in Scheemda. Nou, alleen weg, ja, dat klopt ook wel. Ik zeg, maar daar hebben ze de corner. Heel leuk. En daar...
0: En de corner was?
1: De corner die... het was een heel bekende... toen een heel bekende discotheek.
0: Ja, precies.
1: En nog, want ze hebben zelfs... dat kan ik wel even vertellen. Eind november hebben ze een reunie. Hebben ze dat al van... dat spreekt nog steeds aan.
0: Okay,
1: ja, is afgebrand. Want het is het pand waar nou Kloosterboer zit... met zijn verzekerings...
0: Daar
1: had je vroeger de corner. Ja, en daar ging je...
0: En er is nooit geen discotheek meer teruggekomen.
1: Er is nooit geen discotheek teruggekomen,
0: precies,
1: nee. En, maar dat was heel leuk en heel gezellig altijd.
0: Ja, ja.
1: Zodoende ben je in Scheemda. En daar trof ik mijn vrouw Kobi.
0: Aha.
1: Dat is eigenlijk de reden geweest dat ik in Scheemda ben blijven hangen.
0: Ja, want, en toen moest je voor het naar Scheemda.
1: Nou ja, mijn vrouw die vindt het Hogeland prima hoor. Die vindt het ook best leuk en mooi. En, maar ze wilde toch liever niet meer horen. Ze wilde liever dat ik in Scheemda kon wonen.
0: Ja,
1: en ik vond dat... als je jong bent, vindt het ook geen probleem. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Als je wat ouder wordt, dus heel gek is dat, dan krijg je toch een beetje de hang naar vroeger. Ik heb dat wel een beetje... Het is niet zo dat ik heimwee heb hoor.
0: Maar het
1: blijft altijd trekken.
0: Precies, ja. Als je naar Scheemda kijkt, wat is Scheemda voor een dorp?
1: Nou, Scheemda is op zich een dorp met, wat je al zei, van behoorlijk dorp qua omvang. Ja? Meer dan 5000 inwoners, een behoorlijk dorp. Een dorp waar alles aanwezig is. Ik hoorde van onze burgemeester toen, die zei van... Albert, Scheemda is een zorgdorp. Ja, ik zeg, een zorgdorp kun je op twee manieren uitleggen. Een zorgdorp of een zorgdorp. Het is inderdaad een zorgdorp, omdat er van alles is. Hè. We hebben een ziekenhuis, we hebben alles eigenlijk. Hè. Een apotheek, we hebben een tandarts, een huisarts. Dus wat dat betreft zijn we een zorgdorp.
0: Verzorgingshuizen.
1: Ja, dat is Vredehoven hebben we, en Haversicht hebben. Dus heel belangrijk... En dat zorgt ook dat er heel veel mensen ook... dat horen we ook van de omliggende dorpen vaak. Ja, dat ze, vooral van de dorpen Oostwold en die kleine dorpen... Mm-hmm. Die willen het liefst naar Scheemda.
0: Ja,
1: dat dorp ze.
0: Ja.
1: En je hebt alles bij de hand. Je hebt winkels, goede voorzieningen.
0: Ja.
1: Het
0: station, noem allemaal maar op.
1: Station, het openbaar vervoer.
0: Ja,
1: je kan elke half uur kun je met de trein. Nou, de R7 is dichtbij. Je zit zo op de... In 20 minuutjes ben je in Groningen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn heel belangrijke argumenten ook voor mensen om daar te komen wonen.
0: Ja,
1: wel een forensen dorp, en dat merk je.
0: Ja, dat klopt. En, maar de Scheemda heeft ook best wel een behoorlijk wat bedrijven... die best uniek zijn. Hè? Als bijvoorbeeld Van Dinter, Semo, voor de geest haal.
1: Ja, want
0: heel uniek.
1: Ja, er was vroeger Zwijnen in de Wiljes. Hè? En ik las vorige keer in de krant nog iets over het ontstaan van zwanen, of niet van zwanen in de Wils, maar wel van zwanen. Die kwamen uit Noord-Holland. Dus vanuit Noord-Holland zijn ze ook richting Scheemda gegaan.
0: Ja.
1: Maar later is het dus Van Dinter geworden.
0: Ja.
1: Maar je hebt...
0: En die doen in zaden, hè?
1: Die doen in zaden, ja.
0: Want,
1: wereldwijd ook.
0: Ja, precies. Want ik heb eens een keertje mogen kijken daar. En die hebben ook een zadenbank, hè?
1: Ja.
0: Dus ook dat ze van allerlei zaden, dus monsters hebben. Er zit ook in, als het ware, bladen in een kluis. Ja. Zodat het goed bewaard kan blijven. En dat is echt ontzettend interessant.
1: Ja, ontzettend interessant. Ja.
0: Ja.
1: En nou, je hebt Hoza natuurlijk, je hebt Henkel. Dat zijn allemaal van die bedrijven waar heel veel mensen naar Scheemda werken. Mm-hmm. Dus dat...
0: Slachterij.
1: Ook dat.
0: Ja.
1: Ja, zeker. En,
0: heel divers.
1: Het is zeker heel divers.
0: En Vierol.
1: Vierol, het is nou het anders.
0: Ja.
1: Prinsier, hoe heet het nou? Ja. Maar goed, Vierol was natuurlijk wel een heel bekend bedrijf waar heel veel mensen werken uit de Scheemda-omgeving.
0: Ja,
1: zeker.
0: Precies. Dus wat dat betreft heeft Scheemda wel wat te bieden.
1: Ja, ik bedoel, werkgelegenheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Een van de belangrijkste dingen. En ik bedoel, onderwijs is ook dat spelen. We hebben geen MAVO meer, hè, want het is allemaal richting Benschoten gegaan. Maar wel de lagere school, de brede school, hè, hebben we nou.
0: Nog nieuw, hè?
1: Vrij nieuw, die is van een paar jaar terug, denk ik. En je had de christelijke school, had je in twee openbare scholen. En die openbare school, dat is één geheel geworden. Wel de christelijke school is nog, maar dat zijn wel onder één... de zwerm noemen ze dat. Dus onder één dak.
0: Ja.
1: Maar wel twee aparte scholen in die zin van... nog steeds de openbare school en de christelijke school. Ja. Maar wel een gezamenlijk plein. Dus dat ze niet gescheiden spelen en dat soort dingen. Dat is heel belangrijk.
0: En dan heb je het voetballen. Je hebt de sporthal.
1: Ik heb vanaf 1979, toen ik daar kwam wonen, direct ben ik jeugdleider geweest bij CVSB. En later nog heb ik daar gevoetbald. Ik heb daar gevoetbald en in het bestuur gezeten en secretarisjaren geweest. Jeugdbestuur, nou, ik heb bijna alles gedaan.
0: Ja.
1: Tot 1998, toen zijn we samen gegaan. Hè? Dus VV Scheemda, de zondagclub samen met... De zaterdagclub CVSB, en dat is in 1998 werd dat Sportclub Scheemda.
0: Mm-hmm.
1: Met Cornelis Sluiten, jou ben ik wel bekend. De oude wethouder die zat in dat. En ik zat in het eerste bestuur van de club. Dus we staan nog steeds in de statuten vermeld.
0: Ja. Oké, dus jij bent mee van de grondlegger. En jullie hebben de toekomst?
1: We hebben de toekomst, zeker. En, het moet natuurlijk allemaal. En je hebt dat natuurlijk. Ja, er gebeurt al van alles, hè? Ik bedoel, maar als je over een aantal jaren moet dat nog meer uitgebreid worden.
0: Precies.
1: Hè?
0: Want het kijkt zo stil. Als je over de A7 rijdt, dan zie je het mooie gebouw.
1: Ja.
0: Maar het kijkt zo stil. Is het er ook zo stil?
1: Nou, het is niet al. Nou ja, je hebt natuurlijk. Ze hebben voor twee weken terug hadden ze naar nog een tuinbeurs. Een tuinbeurs. Je hebt daar Grasnapolski, want jaarlijks. Mm-hmm. En verder heb je. Neem ik aan, nog wel wat dingen. Ik hou niet alles bij. En meneer Bijk zit daar, hè? Die man uit Groningen, die dat hele boel. Voor mij komt er een bierbrouwerij. Ze willen. Nou ja, er is genoeg wat er over een aantal jaren.
0: Kan gebeuren.
1: Wat er kan gebeuren.
0: Ja, ja. Ja, want het is natuurlijk een heel mooi complex.
1: Het is een geweldig complex.
0: Kun je het ook nog steeds bezoeken als voor rondleidingen of zo? Weet je dat?
1: Zou kunnen, dat is wel zo. Nee, maar dat dat zo is. Ik weet het niet 100% zeker hoor. Maar ik ben er wel een paar keer geweest. En het is ook leuk om het te zien. Echt die oudheid van de. Volgens mij was het de Strokotonfabriek. Was tot 1966 of 62, ik weet niet meer. Dus al dat oude. Die persen staan er nog in.
0: Ja,
1: en, dus het is echt. Er worden foto's gemaakt. En de fotoreportages werden er vaak gemaakt. Huwelijksreportages. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een geweldige entourage.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en af en toe zijn er ook de examenwerken van de Minerva
1: Minerva
0: studenten.
1: Zeker, zeker.
0: Ben ik ook wel eens gaan kijken.
1: Ja, zeker.
0: Ook bijzonder interessant.
1: Ja, zeker.
0: Dus het heeft wel bepaalde pareltjes.
1: Het heeft een bepaalde uitstraling ook. En, het is natuurlijk, het zou heel jammer zijn dat als er niks aan gedaan was, dan was dat
0: verloren gegaan.
1: Dan was dat verloren gegaan.
0: Ja,
1: en, dus in Scheemda, ik kan me nog een keer, daar stond in de vroeg een oud-wethouder van wat zijn dingen die je spijt? Nou, misschien uit de 50 jaren, om die zegt dat er zoveel ontzettend veel afgebroken is.
0: Ja, hè?
1: Oude dingen afgebroken.
0: Ja, ja.
1: Maar dat kwam natuurlijk ook door de nieuwe Winschoten diep wat gegraven is. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol mee.
0: Ja.
1: Maar die

0: De Instagram waren, hè, waar dat soort dingen. Ja, dat gebeurde in de 50 en 60 jaar. En moest, economie was belangrijk. En ja. Moest,
1: ja, en verder heeft Scheemda ook uitgebreid, hè, aan de noordkant.
0: Ja, vroeger bestond. Nou, Scheemda was. Had je. Het Eekstra, hè? Eekstra was.
1: Ja, het Eekstra en Scheemda.
0: Ja, Eekstra, ik woon dan. Ik woon in Eekstra, laten we zo dan maar. Maar het is in 1962 is het overgegaan in Scheemda. En toen je had Scheemda en Eekstra. En toen werd het Scheemda.
1: Ja.
0: En Eekstra, dat was tot aan de, nou, het oude postkantoor, ongeveer.
1: Ja, en het gebied van de bedrijven, de bedrijventerreinen, die vallen toch in Eekstra?
0: Ja, dat was allemaal Eekstra.
1: Dat was Eekstra.
0: Ja, zeker.
1: Ja, om het even te...
0: Ja.
1: Ja, en Scheemda is ook ooit opgeschoven door de EOW.
0: Ja, zeker. Want dat hoorden we. We hebben, nou ja, de historische vereniging van Jan Genoebroek. Heel belangrijk ook voor de historie van het dorp. Die dat geweldig bewaart. En daar moet je heel blij mee zijn. Mm-hmm. En dan moet je ook koesteren.
1: En ja, dan heb je het over de Balkenkist.
0: Ook dat, wat doet Jan niet? Ja? Jan is een geweldig wat dat betreft.
1: Jan Groenbroek,
0: Jan
1: hè?
0: Groenbroek, Jan, ja. Is, dat is voor mij is dus bijna zijn dagtaak.
1: Ja?
0: En dat moet ook eigenlijk moet dat voortbestaan. En, maar goed, Jan is ook al in de 80, dus dat... Dan heb je Jan-Pieter, ja, ja. En Jan-Pieter Koers uit Mivolta, de Oud-Scheemda, die ook heel veel doet. Ja.
1: Stel nou dat Jan Groenbroek wegvalt, want dan valt er wel iets weg.
0: Dan valt er ontzettend veel weg.
1: Ja, is er dan een opvolging?
0: Ja, nou, dat is... ik weet niet of er zicht op is. Nee. Ja. Dat zou heel jammer zijn dat zoiets... twee keer per jaar, er komt Duverkort, er is een blad daarover. Ja. En hartstikke leuk om... hij licht bepaalde dingen uit. Eén keer per jaar heeft hij dan een avond in de Esborg. En heel goed bezocht.
1: Mm-hmm.
0: Vooral de oudere categorie. Ja. Er zitten mensen... zitten wel maar 100 tot 120 mensen zitten daar. En dan heeft hij het over... pakt hij... neem ik aan alle huizen uit van de Esbosstraat of pak alle woningen.
1: Echt een onderdeel.
0: Ja, onderdeel van het dorp. Ja. Ja.
1: Dus even voor onze luisteraars, de Duverkorter. Echt de moeite waard om eens een keer aan te schaffen en te lezen.
0: Hartstikke leuk.
1: Is heel mooi.
0: Ja.
1: Jouw derde muzieknummer, wat gaat het worden, Albert?
0: Ja, Michael Bublé. Michael Bublé, ik vind die stem geweldig.
1: Ja?
0: Home is wel een beetje een zoete...
1: Soort liedje.
0: Ballet, schitterend gezongen. Mm-hmm. En Michael Bublé, die herken jij duizenden. En ik vind dat
1: is
0: leuk
1: het iemand die breed bekend is?
0: Het is hij is heel breed bekend. Het is een Canadese jongen.
1: Oh, okay.
0: Maar in kringen van zijn genre, laat me zo de uitdrukking, is hij heel erg bekend.
1: Oké,
0: okay.
1: Dan gaan we er nu naar luisteren.

0: Ja, Albert, na dit hele mooie nummer gaan we weer verder over jouw dorp, Scheemda. We hebben al verteld, of je hebt al verteld van wat voor soort dorp het is en wat de verworvenheden zijn. We gaan eens kijken van dorpsbelangen als vereniging. Waar zijn jullie allemaal mee bezig?
1: Wij zijn vanaf 2005 al bezig. Maar we hebben een dorpsbelangenvereniging met 7 leden. Eindelijk hebben we een dame erbij. Dat is in jaren niet gebeurd. We hebben in 2019, dat is eigenlijk puur de actualiteit die nou speelt. Maar in 2019 hebben we onze dorpsvisie, die van 2019 tot en met 2025. Je werd ook. De gemeente vroeg aan elk dorp van wil je een dorpsvisie maken. Mm-hmm. Ja? Wat is je doel? Wat wil je graven? Wat wil je bereiken? Wat zijn je onderwerpen?
0: Ja.
1: En toen zeiden we van ja, Scheemda is een vrij groot dorp. Om mensen allemaal te bereiken, 5000 mensen bereiken, is moeilijk. Mm-hmm. Als je in Nieuw-Beerta woont, dan heb je 100 man. Maar als je hebt Scheemda, heb je 5000 mensen. Toen zeiden we moeten het anders aanpakken. Hebben we via Sint-Franse College, de Hans Hogeschool, hebben een aantal studenten zijn er geweest. Die hebben een wekenlang hebben ze bij de Jumbo gestaan en mensen ondervraagd, Scheemda ondervraagd. Wat wil je graag? Wat is voor jullie belangrijk? En die hebben ze echt verdiept in Scheemda, met iedereen, met verenigingen, overal mee gesproken. Mm-hmm. En van daaruit, we hebben wel aangegeven welke onderwerpen we erin graag in wilden hebben. En dat resulteerde dus in een dorpsvisie.
0: En die is dus helemaal van onderaf opgezet.
1: Van onderaf is die, ja, zeker. Ja, dus dat denk ik ook wel belangrijk. Want als je van alleen maar vanuit dorpsbelang, want we zijn natuurlijk maar, wij zijn niet dit dorp, hè?
0: Mm-hmm.
1: We zijn maar met 7 mensen, maar Scheemda bestaat wel in 5000 mensen.
0: Precies,
1: met.
0: Jullie zijn dat dienstbaar.
1: Wij zijn dienstbaar wat dat betreft. Ja. En wij zijn in. Vervolgens heb je. In de dorpsvisie voor ons heel belangrijk was zeg maar het centrum.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn we. Met de gemeente, met een aantal ambtenaren, met dorpsbelangenverenigingen, met een aantal ondernemers. Natuurlijk heel belangrijk. Je praat over het centrum, waar de winkels gesitueerd zijn. En daar zijn we begonnen met een werkgroep. Toen kwam de coronaperiode. En je weet hoe dat gaat. Het is van 2020 tot en met 2022, denk ik, heeft het compleet stilgelegen.
0: Tel maar 22 voor
1: zoiets,
0: het gestart kon worden.
1: En, we wilden dat wel graag weer oppakken. En daar hebben we ook te meer. Ja, wat ik ook net tegen je zei. Van de motivatie. Ja, die ebt wat weg. Omdat je er gebeurt weinig. En je wilt toch wel iets zichtbaars zien.
0: Ja. En wat waren de 3 grootste speerpunten uit die dorpsvisie?
1: De dorpsvisie was toch wel. Het onderwijs natuurlijk voor ons was heel belangrijk. En de leefomgeving sowieso natuurlijk. En wat belangrijk was het ondernemerschap, de bedrijven, werkgelegenheid speelde een hele grote rol mee. Dus dat zijn in sport en recreatie natuurlijk wel heel belangrijk is.
0: Dat waren de hoofdpunten.
1: Dat zijn de hoofdpunten geweest. En van daaruit hebben de studenten natuurlijk ook
0: alles ondervraagd.
1: Maar goed, dat masterplan waar we nou mee bezig zijn, dat hebben we weer opgepikt. Ja,
0: daar gaan we zo meteen even over
1: praten.
0: We gaan eerst naar jouw volgende muziek luisteren.
1: Prima.
0: En dat wordt?
1: Dat wordt Glenn Frey. En Glenn Frey, ik was vroeger wel een. Eigenlijk vind ik het nog leuk, de Eagles. En, maar Glenn Frey was de zanger, een van de zangers van de Eagles. En The Shadow of Your Smile, dat is een beetje jazzy en dat vind ik leuk. Maar ik hou van een beetje van jazz. En hij zingt dit op een geweldige manier. Okay. Ik vind dat heel mooi. En The Shadow of Your Smile. Ja, dat spijt aan.
0: Dan ga je al lachen, hè?
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar luisteren. Nou, The Shadow of Your Smile.

0: genieten van deze laatste tonen, komen wij ook in ons laatste blokje, Albert.
1: Ja, gaat snel, Rikkie.
0: Super, super, super snel.
1: Ja, wij zijn, als DOS Belangen zijn we een gesprekspartner. En dat willen we ook graag houden met hun. En dat wil niet zeggen dat we alles wat we graag willen ook gerealiseerd wordt. Maar de politiek is natuurlijk wel een middel om met hun in gesprek te zijn. En dat vind ik op zich ook belangrijk.
0: En wat is nog een hele grote wens?
1: Nou, echt specifieke wensen dat we ja, de bibliotheek.
0: Ja,
1: de bibliotheek waar ik net met jou over had. Ja, dat is zo jammer dat je ik kan me niet exact herinneren welk jaar dat weggegaan is. Maar dat is zo jammer.
0: Die zou eigenlijk terug moeten komen.
1: Die zou, maar goed, ik kan me nog herinneren dat de overgang is om een bedrag van 40.000 euro.
0: Ja. Ja.
1: En met,
0: nou, wie weet.
1: Dat zou een wens zijn. Ja. En dat gaan we hebben volgende week een gesprek met burgemeester en wethouders. Dus dat gaan we nog eens benadrukken.
0: Oké, heel goed, heel goed. En alle politieke partijen, hou het goed in de gaten. Want daar zijn stemmen mee te winnen met de Bibliotheek van Scheemda. Albert, ik ga jou heel hartelijk bedanken voor jouw komst.
1: Geen dank, Rikkie. Heel leuk dat je me uitgenodigd hebt.
0: Graag gedaan.
1: Dat we schijnbaar een beetje
0: op de kaart blijven houden.
1: Op de kaart blijven houden.
0: En zo is dat.
1: Zeker.
0: En dan Ronnie, heel erg bedankt voor jouw technische bijstand weer vandaag. En alle luisteraars bedankt. Dan volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren bij RTV Go op rond de 5.8. En met een herhaling op aanstaande woensdag. En dan is het ook te beluisteren bij RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7. En dan komt het laatste nummer van Albert Oosterhof en dat wordt...
1: De Bee Gees, ja, dat is ook een zoet,
0: heel kort,
1: zoet gebeuren.
0: Want, het moet opgezet worden.
1: How deep is your love, hè? En dat is uit mijn periode natuurlijk. Of hield meer van het druigen, maar ik vind de Bee Gees voor een keer ook best leuk, ja.
0: Oké, daar gaat-ie. De Bee Gees. How deep is your love?

0: het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: En die zegt weer hallo tegen alle muziekfans die aangeschoven zijn voor dit programma Muziekarchief. En we zijn bij je met een hoop lekkere gouden ouwe. En dat hebben we deze keer gekozen. Nou, we zijn teruggegaan naar de jaren 84 en 85. En daar hebben we muziek van Mink DeVille, maar ook van Ultra Fox, van Orchestral Maneuvers in the Dark, Nena, The Pointer Sisters en Frank Boeien komen onder andere voorbij. En natuurlijk komen ook weer die vaste rubrieken voorbij. Midden van het programma, de geschiedenis van Larpschijf komt er vlak achteraan. Maar in het midden van het programma, de muzikale tv-tips in de cover. Straks Cherry Oh Baby. Dus zoals elke week weer, het advies. Blijf lekker meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. Blijf luisteren naar Muziekarchief.

Ming DeVille en Willie DeVille. Heel veel mensen denken dat dat precies hetzelfde is, maar dat is niet helemaal waar. De groep Ming DeVille ontstond in de 1975 in San Francisco uit de overblijfselen van een andere band. En vanaf dat moment ging zanger Billy Borsay, zoals die toen nog heette, zichzelf Willie DeVille noemen. En tot 1978 waren zij de huisband GBGB's in New York, natuurlijk de bekende club. Eind 1977 breken ze hierdoor met de single Spanish Stroll van hun debuutalbum Cabretta. En op dat album en op de opvolger Return Back to Magenta speelt de band in een vaste samenstelling. Daarna recruteert Willie DeVille steeds wisselende muzikanten om platen mee op te nemen en op tournee te gaan. En vanaf 1985 gaat hij zich echt solo verder als Willie DeVille. Maar vlak daarvoor verschijnt nog het album Where Angels Feet to Treat. En dat is dan van Ming DeVille dus nog op dat moment. Maar daarom de single hits Each Word is the Beat of My Heart en Demasiado Corazon. En dat zou de laatste hit voor Ming DeVille worden hier in Nederland.

Demasiado Corazon past toch wel lekker bij het weer, hè? Het was een Mink de Vil, dus niet Willy de Vil. Dit was de laatste albumuitspraak van Mink de Vil. Gaan we toe naar de realiteit van het hedendaags gebeuren. De War Song van The Culture Club, die past daar wel bij. De Engelse band bestond uit drummer John Moss, gitarist en toetsenist Roy Hay, bassist Mickey Craig en zanger en boegbeeld natuurlijk Boy George. En die viel natuurlijk vooral op door zijn uiterlijk, deze Boy George. Natuurlijk, ze hebben hem ook nog weer gezien tijdens het Eurovisie Songfestival. Hè. De muziek van de band die valt vooral op, maar zijn uiterlijk hielp natuurlijk wel een beetje mee om op te vallen. Hun eerste hit was Do You Really Want To Hurt Me? In ons land hadden ze in totaal 8 hits, waaronder de nummer 1 hit Karma Chameleon. En hij richt 1984 zweert Boy George zijn image af en gaat experimenteren met zijn looks. En opvallend is dan zijn zwarte pruik. In oktober van 1984 hebben ze een hit, hun laatste grote hit in Nederland, met dat nummer waar ik het al over had. Hier is The War Song.

Dat zou worden wezen, zeg. No More War. The War Song was dit van The Culture Club uit 1984. Gaan we verder met de cover. Daarin zei ik al het nummer Cherry O' Baby. En die ken je misschien het beste in de uitvoering van The Rolling Stones. Zij namen het op in 1976 voor hun album Black and Blue. Maar bekender is misschien nog de uitvoering van UB40. Die namen het in 1984 op en hadden daar een top 10 hit mee. Het is afkomstig van hun album Labor of Love. Dat was destijds hun vierde album, hun eerste coveralbum. Met 10 van hun favoriete reggae-nummers uit de periode van 69 tot 72... die ze thuis veel hoorden van hun ouders, maar ook onderweg opdoken. De originele opname van Cherry O' Baby is van componist Eric Donaldson. En deze Jamaicaan werd op 11 juni 1947 geboren in het plaatsje Buckwalk op Jamaica. En in 1964 nam hij al zijn eerste nummer op. Later zat hij in bands als The West Indians en The Kilowatts. In begin jaren 70 startte hij een solo-carrière. Eric Donaldson nam Cherry O' Baby op in 1971... nadat hij met dat nummer een plaatselijk songfestival had gewonnen. Dit Jamaican Festival Song Competition... dat blijft een goed podium te zijn in de loop der jaren voor Eric Donaldson. Hij won het festival namelijk niet alleen in 71... maar ook in 77, in 78, in 79 en later in 93 nog een keertje weer. Hij is inmiddels 78 jaar, woont nog steeds op Jamaica... en wel in het plaatsje St. Catharines. Wij gaan straks luisteren naar zijn uitvoering, zijn originele uitvoering van Cherry O' Baby. Maar natuurlijk eerst die grote hit-uitvoering van UB40. Cherry O' Baby.

0: En tot zover Eric Donaldson met het origineel van Cherry Oh Baby. Vooraf gegaan natuurlijk door de bekende coverversies van UB40. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En daar gaan we even terug naar 1976. Dan ontstaat de groep Ultra Fox. Die band bestaat uit John Fox, Billy Curry, Chris Cross en Warren Kane. En hun eerste album werd geproduceerd door niemand minder dan Brian Eno. En die deed dat voor Island Records. Het echte grote succes voor Ultra Fox wil nog niet echt komen. In januari 1979 stopte dan ook hun contract bij Island Records. En van alle bandleden wil alleen die zanger John Fox niet verder. Dus er moet een nieuwe zanger gevonden worden. En die vinden ze in James Ure. Maar die had als bijnaam Mitch Ure en daar kennen we hem natuurlijk van. Hij zat ooit in de populaire band Slick en bekend van hun grote hit Forever and Ever. En verder speelde hij in The Rich Kids. In Tin Lizzy zat hij een tijdje en met Billy Curry zat hij in Visage met die hele grote hit Fade to Grey. 1981 scoorde Ultra Fox natuurlijk die wereldhit met Vienna. En in 1984, het jaar waar we in Muziekarchief nu in zitten, komt hun volgende top 10 hier in Nederland met dit nummer: Dancing with Tears in My Eyes.

Ultra Fox. Uit 84, Dancing with Tears in My Eyes. 1982 was het jaar dat Amerikaanse zangeres Patti Smith bekend werd als zangeres van de band Scandal. En later ging zij solo verder. Maar als leadzangeres van Scandal had zij in 1984 haar eerste hit in Amerika met het nummer The Warrior. Een nummer geschreven door Holly Knight en Nick Gilder. En die laatste die ken je misschien van zijn hitje uit 1978, Hot in the City. Dat The Warrior stond in de zomer van dat jaar 2 weken op nummer 1 van de Billboard Mainstream Rock hitlijsten. En in de algemene hitlijsten bereikte het de 7e plaats. In 87 had ze nog een solo hitje met Never Enough. En in 92 zou Patti Smith nog een grote hit hebben samen met Don Henley met het nummer Sometimes Love Just Ain't Enough. En sinds 1997, zo lang als houden ze te vol, is ze getrouwd met ex-tennisster John McEnroe. Hier is ze met The Warrior.

0: En met Patti Smith en Scandal komen we uit bij de muzikale tv-tips voor de komende week. Beginnen bij vanavond op WDR om 7:15 legendair Unsere Glückslieder. En dat zijn 40 nummers in 1,5 uur die gelukkig zouden mogen maken door de herinneringen die je eraan hebt. Maar ze delen dat ook met bekende mensen die hun herinneringen aan die nummers delen. Dan op diezelfde zender met 9:45 Ab in die Zittiger. Van ABBA, Boney M. en Udo Lindenberg bis zu Cindy und Bert und Frank Zander. En dan op diezelfde zender maar 11:15. Happy birthday, unsere muziekcassette wird 60. En dat is een documentaire over de geschiedenis van de muziekcassette, de ontdekking, de opkomst, het gebruiken van en natuurlijk de huidige revival daarvan. Dan gaan we eindelijk naar BBC 2 toe. Om 11:30 hebben we daar Top of the Pops en 1993 Biggest Hits. Met onder andere Hathaway, Ace of Base, Sweat, Radiohead, Björk, Meatloaf, Jamiroquai en Gabriel. En dan op diezelfde zender, maar dan om 12:30 Top of the Pops 1994. En dan ook weer de biggest hits. Blur, Tori Amos, The Cranberries, Houston the Door, Elton John, Kylie Minogue en Kate Bush. Dan gaan we naar de zondagavond toe om 10:30 op NPO 3. Podium Zwart met een optreden van rapper Jonah Fraser in de Ziggo Dome. En dan moet ik bijzeggen dat dat een herhaling is. Er zitten trouwens wel wat meer herhalingen van eerdere weken tussen. Wat in ieder geval nieuw is op BBC 2 zondagavond 11:00 Later with Jules Holland. Daarin heeft hij onder andere optredens van Jesse Ware, Holly Humberston en Jack Antonoff, soulzanger Sam Hensway. Henshaw, moet ik zeggen, de band Focus en de muziekvideoman Tim Pope gaat hij mee in gesprek. En op Arte kun je 20 minuten later, maar dat is volgens mij ook een herhaling van een herhaling van een herhaling op diverse zenders. De Rolling Stones, Havana Moon, verslag van het gratis optreden van de Stones in 2016 als eerste rockband op Cuba. Dan gaan we direct door naar de vrijdagavond toe. 5 minuten voor 9:30, NPO 1, Jan Willem ruimt op. Ik heb begrepen dat dat de laatste uitzending alweer is. Terugblik op de week met de huisband, de intro, muziekquiz, gastartiesten en natuurlijk het publiek. En dan de laatste twee komen van Arte om 10:30 vrijdagavond. Barbara Streisand, Becoming an Icon. Documentaire over haar carrière als zangeres en actrice. En op diezelfde zender dan vind ik altijd een hele bijzondere uitzending om 11:30, Sounds Like Art. En dat is een optreden van de Franse zangeres Zaz tussen de kunst van het MO Museum in Vilnius in Litouwen. Dus er zitten liedjes tussen al die prachtige schilderijen, beelden en weet ik veel allemaal. Nou, daar zou ik ook eens een keertje naar kijken als je dat nooit gezien hebt. Tot zover onze muzikaal tv-tips voor de komende week.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die gaat het hebben over de carrière van Gabrielle Suzanne Kerner. En die kennen wij veel beter als Nena. Die begon in de zomer van 1979 als zangeres van de groep The Stripes. In 81 verhuisde ze met haar vriend en drummer Rolf Brendel naar het toenmalige West-Berlijn. En daar ontmoette ze gitarist Carlo Karges, toetsenist Uwe Varenkroek Pedersen en bassist Jürgen Demel. En zij vormen samen dan de groep Nena. Hun debuutsingle Noer Getroomd wordt een groot hit in Duitsland. In Nederland zou Nena natuurlijk groot doorbreken met 99 Luftballons. En in 85 verschijnt hun tweede album onder de titel Feuer und Flamme. En als eerste single daarvan wordt gereleased Irgendwo, Irgendwann. Nee, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Laat ik het even de goede volgorde zeggen. In datzelfde jaar komt er ook al een Engelse versie uit van het album met als titel It's All in the Game. En daarop heet het nummer natuurlijk Any Place, Anywhere, Anytime. En dat werd dan in Engeland niet op single uitgebracht. In 2002 brengt Nena als solozangeres het album Nena featuring Nena uit. En daarop zingt zij duetten met diverse mensen. Onder andere duet met Kim Wilde. Met het nummer dan de Engelstalige versie. En dat werd dan wel weer een Europese hit. Maar wij gaan terug naar het origineel. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, Nena.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: Alarm! Alarm!
3: En uit die lange geschiedenis van de alarmschijven, ja, uiteindelijk al sinds 1969 bij elkaar, kozen wij voor So In Love van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat werd destijds gekozen op 25 mei 1985. Het was de eerste single die verscheen van hun album Crush. En dat terwijl de bandleden Andy McCluskey en Paul Humphries het tijdens de opnames als allerlaatste schreven. Met het album Crush richtte OMD zich meer op de Amerikaanse markt. Daarom werd Crush ook geproduceerd door Amerikaanse producer Stephen Hague. En die had daarvoor ook al gewerkt met de Rocksteady Crew en Malcolm McLaren. En hij zou daarna vooral zich op Engelse artiesten en groepen gaan richten en daarmee blijven werken. Zoals de Pet Shop Boys, Peter Gabriel, Blur, New Order, Robbie Williams en dus OMD. Daar zou hij een aantal van produceren. Maar So In Love stond uiteindelijk 11 weken genoteerd in de top 40 en bereikte uiteindelijk de 7e plaats.

Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD met So in Love. 1984 begonnen we deze uitzending mee. En in dat jaar schreef ook Sam Lauber en Dave Innes het nummer Dare Me. En dat deden ze voor de Pointer Sisters. Die beide mannen waren toen in vaste dienst als componisten van Warner Brothers Records. En kort daarna vormden zij de countrygroep Restless Heart. En die kennen we hier in Nederland van die single hit Fast Moving Train. De drie zussen June, Anita en Ruth namen het op van hun album Contact. En de lead vocals op Dare Me waren deze keer voor June Pointer. Daarna werd het ook als eerste single van dat album uitgebracht. En van de oorspronkelijke Pointer Sisters, waarbij je eigenlijk ook Bonnie Pointer nog moet rekenen, is alleen Ruth nog in leven. En zij treedt nog steeds op en ze doet dan met als vervangers haar dochters Isa en Sadaka Johnson. Ja, heb je weer helemaal weer bij wat Pointer Sisters betreft. Hier is Dare Me. Tenminste, als die starten wil. We hebben de dames uitgenodigd, maar dat moeten we natuurlijk wel even helemaal voor elkaar krijgen. Ja, daar komen ze. Hier zijn de Pointer Sisters en Dare Me.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat verder met Frank Boeien. Die wordt op 27 november 1957 als jongste en laatste dus van een gezin van 10 kinderen in Nijmegen geboren. Vanaf zijn middelbare schooltijd schrijft hij Nederlandstalige muziek. En in 1979 debuteert hij samen met Wout Pennings. En na die single gaan ze in 1980 toch elk hun eigen weg maar weer. En Frank Boeien richt dan de Frank Boeien groep op. En via de extra aandacht via meneer Frits Pits breken ze door. Ze scoren hits met Linda, Doe Iets en natuurlijk Zwart-Wit. In 1984 was Maarten Peters de groep komen versterken. En in 1985 brachten ze het album Foto van een mooie dag uit. En daarop staat natuurlijk die hele grote hit Kronenburgpark. Maar ook de singles Schaduw en Crime Passionnel. En die laatste twee kwamen niet verder dan de tipparade.

De Frank Boeijengroep met Cream Passionnel brengt ons bij Dan Hartman. Die begon op zijn 13e met zijn muzikale carrière als toetsenist en componist van de groep The Legends. Later speelde hij in de band van bluesgitarist Johnny Winter en die van zijn broer weer, de Edgar Winter Group. In 76 begint hij een solo carrière. In 78 heeft hij die hele grote wereldhit met Instant Replay, gevolgd door nog een grotere met Relight My Fire, het duet met Loretta Holloway. En in 84 heeft hij nog een hit met I Can Dream About You. En hij scoorde in 85 nog met deze, We Are The Young.

We Are The Young. Dat was Dan Hartman. En dan kijk je naar de klok en dan zie je dat we nog net tijd hebben voor één plaatje. En die komt van The Cure. Zij brengen 1985 het album The Head On The Door uit. En daarop ook de singles Close To You. En onze afsluiter voor vandaag. Hier is In Between Days. En tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: en Phil Collins. En dat heette Easy Lover.
1: Tot 1 uur is dit Brunchroom.
0: Ja, een hele goede morgen. Van harte welkom bij Brunchroom, het weekendmagazine van Radio Westerwolde. Informatie, cultuur en amusement uit en voor de regio op de zaterdag tussen 11 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. En dat alles ten behoeve van de gemeente Westerwolde en Pekela. Maar ook luisteraars uit het Oldambt en de Veenkoloniën zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Fijn dat ook u erbij bent. Het is vandaag zaterdag 30 mei, de zaterdag van de week waarin de oorlog in Oekraïne voortduurde. In Gaza, het bestand nog regelmatig werd en wordt verbroken. President Trump van de Verenigde Staten aangaf dat ondanks beschietingen over en weer en overeenkomst met Iran op handen zou zijn. En in Ter Apel wederom asielzoekers de nacht in het gras bij de ingang van het aanmeldcentrum moesten doorbrengen. De techniek is vandaag in de vertrouwde handen van Jan de Vries. En mijn naam is Harry Wolmendorp. En samen hopen we er ook vandaag weer een aangenaam uurtje radio van te maken. Met u en voor u. Dit is het programma Brunchroom. Vandaag vanuit de studio in Vlachtwedde met informatie, muziek en cultuur en de beste muziek van gisteren, vandaag en morgen. Blijf dus bij ons om dat niet te missen. U luistert naar Brunchroom op RTV Westerwolde sinds jaar en dag. Uw eigen lokale radiostation. Het station van Oost-Groningen.
1: U luistert naar Brunchroom. Brunchroom.

0: Muziek van Sam Fender en Olivia Dean. En het heette Rain Me In.
1: De krantenkoppen van vandaag.
0: Ja, dat klopt helemaal. De laatste voor u. Het dag van het noorden. Op de voorpagina nog komen we de namen tegen van Johan Derksen. Jawel, Jurbe Kooi, Mike Borst, Roland Smit, Joost Omen en Afke Boven. Zij komen allemaal uitgebreid aan het woord in de krant van vandaag. Dan een fraaie foto van Niasa Alberta, de Groningse musicalster, moet ik zeggen. Niasa Alberta kroop eerder in de huid van muzikale helden als Diana Ross en Tina Turner. Haar nieuwste rol is juist die van een slechterik in de Queen musical We Will Rock You. Vertolkte namelijk het akelige personage Killer Queen. Wat hebben we nog? Eliana doet haar verhaal afzien voor het goede doel van op de Alpe d'Huez. Daar gaat ze waarschijnlijk voor een goed doel fietsen. Dan Alex van Keulen, tv-makelaar, gaat naar Spanje en zag daar een huis vol termieten. Dan dreigt een probleem, want er is een gebrek aan opvolgers. En dan hebben we het over advocaten. Het noorden dreigt geen advocaat meer over te houden. En ook in de weekendbijlage aandacht voor de thuiszitters. Bijvoorbeeld, geen school wil de Groningse Jay, hij is 10 jaar, hebben. Zijn verhaal staat in de bijlage van vandaag. Dan een kort berichtje op de voorpagina, maar veelzeggend. Noorden worstelt met helpen ter Apel. Emma Hoge Zand staat erboven. In verschillende gemeenten in het noorden wordt de discussie gevoerd of hulp moet worden geboden aan het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in ter Apel. Met name linkse partijen pleiten voor ingrijpen. In Emmen werd de motie daartoe verworpen met 35 tegen 3 stemmen. In Midden-Groningen is een oproep gedaan en is de uitkomst nog onzeker. Telkens is de afweging dat het noorden al veel doet, meer dan genoeg, en dat andere gemeenten in Nederland zouden moeten bijspringen tegenover anderzijds de menselijke plicht anderen in nood te helpen. Daarover dus ook meer nieuws en meer berichten in de krant van vandaag. Ik blader even door en dan komen we bij de regio Katern, de Groningen Katern, daar staat boven elektrische fietsen, geliefd Rovoet. Ze verdwijnen bij bosjes van middelbare scholen, bij restaurants en uit voortuinen, dure elektrische fietsen. In de hele stad Groningen zien we een toename van de diefstal van deze fietsen, zegt Charis Weidema van de politie. Het is schering en inslag en het lijkt soms wel een georganiseerde diefstal.

0: tot na het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stew Time met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stew Time with the best in Americana, roots and country music.
3: That doll in that big green car.

Weer zaterdag en 12 uur geweest, dus tijd voor Stewtime bij RTV Go, de lokale omroep van het Oldambt. Begonnen aflevering 476 vandaag met Jimmy Carroll. In 1958 kwam zijn rock'n'roll single Big Green Car uit op het Fascination label. Het lied staat op de B-kant van de single en op de A-kant, de flipside, vinden we That's All I Want. Nou, die bewaren we voor een andere keer. Het lied Big Green Car zou later ook verschijnen op het album The Ultimate 1950s Hot Rod Album USA Car Songs Volume 1. Een mooie, hele mond vol. En dat album werd dan weer uitgebracht op het Viper label. En dat was in 2010, voor je het allemaal eens wil nazoeken. Vandaag in deel 1 weer een album van de week. En dit keer de groep De Delon en hun album Don't Let It All Die Volume 1. Onze twin song heeft als titel een zekere Joe uit Mexico, oftewel de Mexican Joe. We gaan weer toeren door de US of A in ons blok On the Road 2. En we hebben nieuw werk van The Fugitives en onder andere Shepherds ook, maar ook Jackson en Dean. Voluit Paul Jackson en Terry Dean. Een singer-songwriter en recording duo uit de UK. En dan zitten we aan de andere kant van het kanaal, zoals je weet. Kregen deze week hun single Country Rebels opgestuurd en hebben het maar direct voor vandaag meegenomen. Dus hier zijn Jackson en Dean en hun Country Rebels song.

We waren even in eigen land en hadden dus ons eerste homegrown moment van de show. Uit Utrecht komt Han van Eyck. Treedt op onder zijn artiestennaam Shepherds ook. In 1999 werd hij bekend met de titelsong Leave uit het eerste seizoen van Big Brother. Misschien kun je je dat herinneren. En was je toen ook fan van dit live gebeuren. Ik kreeg ook zijn single In the Pouring Rain deze week opgestuurd. En ook gelijk maar meegenomen. Overigens, sinds het begin van dit jaar brengt hij liedjes uit onder zijn artiestennaam, die ik je er net al eventjes noemde, Shepherds ook. En in zijn werk combineert hij eigen levenservaringen met datgene wat we eigenlijk allemaal vandaag de dag wel meemaken. Bij Neo Music in Bovensmilde in de studio werd het allemaal opgenomen en het label bracht de single ook uit. Ja. En gisteren hadden we denk ik wel zo'n pouring rain down moment, want toen kwam het met bakken uit de lucht. Maar gelukkig vandaag de dag schijnt het zonnetje weer. Op deze zaterdag werden we er mee wakker. En dat brengt ons bij het album van de week. En vandaag richten we de spotlight op de band De Delon. Vernoemd naar De Delon Street. En die bevindt zich in New Orleans. En dan zijn we, zoals je misschien weet, in de staat Louisiana. Deze Americana-band, in 2013 opgericht, mixt invloeden uit nogal wat muziekgenres. Folk, rock and roll, bluegrass, rhythm and blues, Amerikaanse rootsmuziek, blues, gospel, country. En of het nog niet genoeg is, ook nog wat zydeco. En maken dat dan tot een geheel eigen sound. De groep bestaat uit Dan Cutler, Sam Doris, Riley Downing, Hal Pearson en John James Tourville. Vanaf 2016 zijn er 4 albums uit en Roll It Out in 2024 was de laatste en nu dus nummer 5. Overigens weer uitgebracht op het New West label met de titel Don't Let It All Die, Volume 1. Het is een mooie verwijzing naar eerder door anderen uitgebrachte muziek, dit Don't Let It All Die. En de groep brengt dan hun uitvoering van die muziek onder de aandacht. Met andere woorden, het gaat om een coveralbum. De leden van de groep hebben allemaal hun eigen inbreng. Zo kwam Sam Doris en hij zegt daarover: We're about as democratic as it gets. 5 equal parts who all write and contribute a whole lot to the project. Nou, voor dit coverproject zochten ze dus allemaal hun eigen belangrijke muzikale inspiraties en leverden 1 of meer songs aan. En daar wil ik je nu wat van laten horen. Straks, Where I'm From, maar we gaan beginnen met The World Beyond. Hier is De Delon.

Twee tracks van ons album van de week, Don't Let It All Die, volume 1 van DeLon, hoorde je. En heeft het je interesse gewekt? En ben je nieuwsgierig? Wel, in deel 2 hebben we straks nog twee mooie songs van dit album voor je. Voor de volgende gaan we terug naar 2007. Toen kwam op het New West label het album Washington Square Serenade van Steve Earle uit. Op dat album onder andere het lied City of Immigrants. En dat lied is nu, gelet op de actualiteit, opnieuw uit en van een mooie videoclip voorzien. De video, opgenomen in New York City, toont de diversiteit van de immigrantengemeenschappen in de 5 stadsdelen van New York. En in die clip zie je onder andere het Braziliaanse ensemble Foro in the Dark. En natuurlijk wil je die video zien, maar dat doe je op een later moment. Eerst wil je luisteren naar de muziek. Hier is Steve Earle en zijn City of Immigrants.

Op 29 mei jongstleden kwam een album. Een maand na Willie Nelsons 93ste verjaardag zijn 79ste album Dream Chaser uit. Nou, dat was al wel een reden voor een feestje. Komen we zeker op terug. En Ilse de Lange viert ook een feestje. Deze week kwam de single Something Good van haar uit. En met Ilse hadden we ons tweede homegrown moment in deel 1 van Stew Time. Later dit jaar komt het album en Ilse heeft beloofd, het wordt weer een country album. Ik ben benieuwd. Zoals gezegd hoorde je Something Good. En er is nog meer good news, want volgend jaar in april is er weer een clubtour waarbij ze ook onder andere naar Groningen komt. Zo gauw we meer weten, hoor je het hier ook in Stew Time. En dan even naar het moment waarop je erop uit kunt gaan, oftewel de agenda, willen we beginnen met de dag van vandaag, zaterdag 30 mei in Emmen. Het Roots Rips Brews Festival is een optreden van C.W. Stone King. En dan de dag van morgen, 31, in Amen, de Amer. John Nemeth met zijn band. En ze nemen ook Sean McDonald mee. In Kropswolde, Midden-Groningen, de Rietzoom aan het Zuid-Ladermeer, kun je genieten van de band The Grasshoppers. En dat is Americana country muziek vanaf 2:30. In Winschoten, Café Carambol, de band Big Belly's Blues Band. En dat is vanaf 4:00. En dan afsluitend donderdag 4 juni in Groningen, de Oosterpoort, kun je genieten van Henry Wagons. En dat brengt ons bij de eeneige Twin Song, ook deze week weer aangeleverd door Pieter Groen. Hij koos deze week voor, ik zei het al bij de inleiding, een Joe uit Mexico, oftewel The Mexican Joe. Het lied, geschreven door Mitchell Torek, en werd als eerste opgenomen in 1953 door Jim Reeves. Begeleid werd Reeves door de Circle O Ranch Boys met Big Red Hayes op viool en Floyd Kramer op de piano. Mexican Joe is een swingend, door western swing beïnvloed verhaal over een bandiet en een zwerver die volop geniet van wat het leven hem biedt. Oftewel, een leven met vrouwen, gokken en andere geneugten. Het was Jim Reeves' debuutsingle, eerst uitgebracht op het Abbott-label en later ook nog door RCA. Het bereikte de nummer 1 positie in de country-hitlijsten en bleef daar 6 weken op 1 staan. In totaal stond het 26 weken in de hitlijsten. De twin-uitvoering vond Pieter bij zijn grote idool, Flaco Jiménez. In 1983 bracht Flaco het uit op zijn album Tex-Mex Breakdown, en dat werd via het Sonnet-label uitgebracht. Hier is 2 keer het gezongen levensverhaal van Mexican Joe.

Op de zaterdag tussen 12 en 2 luister je live naar het programma Stewtime, dat dan vanuit de keuken van de lokale omroep tot je komt. En lukt dat een keertje niet, je kunt ons in de loop van de week ook volgen via www.rootsparadise.com. En wil je eens reageren met een opmerking, een voorstel of een vraag, doe dat via info@rtvgo.nl en natuurlijk dan ter attentie van Stewtime. De kaart van Amerika lag weer op tafel bij de souschef en hij stippelde voor ons de volgende rondreis uit. We starten met het 1972 album Whole Oats van Daryl Hall en John Oates, uitgebracht op het Atlantic label. Ja, toen was alles tussen deze beide mannen nog helemaal goed, maar in de coronatijd ging het mis. Op dat album vond hij de song Fall in Philadelphia. We zetten de reis daarna voort met het door Warner Brothers in 1973 uitgebrachte album GP, oftewel het album van Gram Parsons. En daarvan hoor je straks Streets of Baltimore. We sluiten de reis af met het in 1975 uitgebrachte album Elight Hotel van Emmylou Harris. Ja, ze was hier onlangs nog in Groningen. Misschien was hij er wel bij. En misschien heeft ze ook dit wel gezongen. En dan heb ik het over het lied Amarillo. Hier is Riemen vast. Geniet van de rondreis.

29 mei, de dag van gisteren dus, kwam de groep The Fugitives met hun nieuw album zonder titel. Het werd door het RIA Record Label uitgebracht en een van de songs heb ik voor vandaag meegenomen. Under the Ice. Nou, ik weet niet of de temperaturen al zo hoog zijn dat we onder het ijs moeten of in het ijs, maar een ijsje zou er misschien wel af kunnen. Hier zijn ze, The Fugitives.

0: laatste van deel 1 wil ik je zo laten luisteren naar songwriter Robert Kuhn, artiestennaam Galveston. 15 mei jongstleden verscheen zijn nieuwste project Ocean Cabaret op het La Izquierda label. Je hoort zometeen Tonight. Graag tot na 1 uur voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Go.
1: Sam and I shared a room at the top of the stairs. There was gold in her eyes and purple dye in her hair. The rent was cheap and I usually paid the bills. But what went down that night still gives me the chills.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime. Met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stewtime with the best in Americana, roots and country music.

Welkom terug bij Stewtime, je muzikale lunch tussen 12 en 2 op de zaterdag. Tot 2 uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton, met daarin mooie Americana, roots en country muziek. Als eerste van het laatste uur hoorde je Freddie Cannon uit 1957. Ik vond het op het album Teen Beat Explosion, uitgebracht op het Dawn Dragon Mark label. En dan hebben we het allemaal over een lied dat ik je zometeen ook de titel van laat horen. En deze Freddie Cannon werd geboren als Federico Anthony Pico Riello Jr. Is een voormalig Amerikaans rock and roll zanger. Zijn grootste internationale hits waren Way Down Yonder in New Orleans, Palisades Park en deze opener van deel 2, The Tallahassee Lassie. En het lied werd geschreven door het trio Bob Crew, Frank Slay en de algenoemde Freddie Cannon. En dat deed het onder zijn artiestennaam, of onder zijn familienaam moet ik dan weer zeggen, Frederick Picariello, ja. In deel 2, ik heb het beloofd, nog 2 tracks van ons album van de week. De Delon en hun Don't Let It All Die Volume 1 album. En nog een mooie twin song met als titel Man of the World. En daar doe ik zeker de souschef een plezier mee. En we vergeten ook vandaag ons eerbetoon aan de Dutch country music niet. En we staan stil bij iets wat het volgend weekend plaatsvindt, namelijk Zomerfolk Festival van Rapalje in het Stadspark. Daarover straks meer. Door met een zanger van het Groningerland, Fries Wolma. Zanger, liedjeschrijver, gitarist en producent. Was onder andere en is onder andere actief in de groep The Javelins, het duo Scheerwol en ook solo. En hij doet dat in het Engels, het Nederlands, maar ook met Groningstalig werk. En vandaag koos ik voor het Grunnige Waak. Hier is zijn single De Zonne Komt Weer Op.

Fries Wolma en zijn zonne komt weer op. In ons eerbetoon aan de Nederlandse country-artiest en twee bands uit het noorden van het land. Straks de groep Borderline met het lied Say You Love Me, te vinden op een van de Olon promotie-cd's. Eerst is hier de groep B5, een countryband met wortels in de groepen Country Flavor en Sidewinder. De groep had een wedstrijd in Wales gewonnen en mocht als beloning een album opnemen. Volgens het label was het niet commercieel genoeg en dus bracht de groep het zelf maar uit, met als titel Fire It Up. Op dat album een lied voor later op de avond, wanneer de lichten worden gedimd en de band gaat spelen. Hier is B5 met zang van Eddie Lonergan, Dimmed Lights.

bij gedimd licht zei je tegen mij, ik hou van je. Kort samengevat ons eerbetoon aan de Dutch country scene. En we gaan door met nog meer liefde. Brian Olesen, voormalig gitarist van de rockband Newsboys, is nu bij de groep VOTA, een christelijke rockband uit Lincoln, Nebraska. Hier is die gospel song. Hier is Brian Olesen en VOTA, Love Found Me.

toch dat je niet op zoek hoeft naar de liefde, maar dat de liefde jou vindt. Door met onze twin song, Man of the World. Een nummer dat Fleetwood Mac in 1969 opnam, geschreven, gecomponeerd door zanger en leadgitarist Peter Green. Nadat de groep dat jaar een contract had getekend bij Immediate Records, ging het label kort na de release van de single failliet. En daardoor is Man of the World de enige single van Fleetwood Mac die onder dat label Immediate Records is uitgebracht. Green schreef het lied toen hij zich op een emotioneel dieptepunt bevond en zei daarover in een interview met New Musical Express in 1969 het volgende. It was how I felt at the time. It's me at my saddest. It started all with the phrase, shall I tell you about my life? And the rest is history. De twin-uitvoering van dit lied, die komt van Eric Clapton. En die vond ik op het album The Lady in the Balcony Lockdown Sessions. Album uit 2021. Hier is twee keer Man of the World.

0: de twin song van het tweede uur, The Man of the World. Ja, en dat brengt mij bij het volgende. Er komt veel nieuw werk uit en niet alles kunnen we draaien in dit programma. En daarom doen we af en toe een greep en dat wil ik ook nu even doen. Joshua Ray Walker, het album Ain't Dead Yet. En Alexi Hart kwam met het album Thirsty. Jesse en Noah met hun verhaal The Sunshine Shop. En David Serby bracht het album Broken Heart in a Honky Tonk uit. Don Williams, zijn album Epilogue, The Cellar Tapes. En als laatste wil ik noemen Willie Nelson en zijn Dream Chaser. En dat brengt mij bij het album van de week waar we dan wel aandacht aan besteden. En dat is die van The Lawn en hun Don't Let It All Die Volume 1. 22 mei kwam het uit op het New West label. De leden van de groep hebben allemaal hun inbreng. En Sam Doris die zegt daarover: "We're about as democratic as it gets. 5 equal members who all write and contribute a whole lot to the project." Ja, ze zochten allemaal naar hun belangrijkste muzikale inspiratie en leverden een eigen interpretatie van één of meerdere liedjes aan. Zo kwam Hal Pearsons met The World Beyond van Bobby Goldsboro. Je hoort Riley Downing in The Ballad of Boot Hill, ooit geschreven door Carl Perkins en opgenomen door Johnny Cash. Sam Doris bracht Cordelia van de groep Drunken Prayer en Dan Cutler leverde Try Again aan. Elke song is met respect benaderd en dat levert een meer dan zomaar een coveralbum op. Of het volgende project van de groep, lettend op de titel Volume 1, ook een coveralbum wordt, ja, dat gaan we zien. Voor nu is er voor jou nog wel iets te ontdekken op dit album van The Lawn, Don't Let It All Die, Volume 1. Maar we hebben er nog maar 2 gedraaid en gaan er nog 2 laten horen. En dan blijft er nog een hoop over voor jou om te ontdekken. De laatste 2, die hoor je dus nu. Straks het lied Family. Maar we gaan beginnen met dat Johnny Cash lied, The Ballad of Boot Hill.
1: Here lies Lesmore, 4 slugs from a .44. No less, no more.

Mooie muziek hoor je hier in dit programma Stewtime, dat elke zaterdag te beluisteren is tussen 12 en 2 bij de lokale omroep van het Oldambt. En wil je eens reageren? Dan doe je dat bijvoorbeeld via info@rtvgo.nl en natuurlijk ter attentie van Stewtime. En kun je niet live luisteren? Dan luister je via www.rootsparadise.com en dan hoor je het programma ook voorbij komen. Zomerfolk heb ik het over gehad. En daarover straks meer, zei ik bij de inleiding van het tweede uur. Zomerfolk is een folkfestival in het Stadspark van Groningen. De 12e editie van dit festival vindt plaats volgend weekend.

'S avonds een gratis avond voor vaste bezoekers, buurtbewoners en vrienden van het stadspark. En die avond zijn er optredens van Tammo met zijn band en, ja, hoe kan het anders, de groep Rapalje. En om alvast in de sfeer te komen, laten we nu ook wat folkmuziek horen. Straks Rapalje, Are You Sleeping Maggie? Daarvoor Chris Murphy, Sailing the World Alone. En we gaan beginnen in een gezellig café met de groep Scrum. Hier is de Royal Oak.

applaus zal er zeker ook volgende week klinken. 6 en 7, dan is het weer zover Zomerfolk in het Stadspark in Groningen. Ga je er naartoe, dan wens ik alvast veel plezier. Die 6e juni zou je overigens ook kunnen gaan naar het centrum van Veendam, het Museumplein voor het Van Berenstein Theater. Daar is dan het Bokdijk Festival met 4 coverbands. En ze brengen onder andere muziek in ieder geval uit lange tijd terug. En dan heb je het over natuurlijk wat countrymuziek, maar ook wat bluesmuziek en wat rock'n'roll. Het zijn voornamelijk bands uit de regio die daar vanaf een uur of 4 tot aan, als het donker is geworden, zullen optreden. Na de folkmuziek heb ik een nieuw werk voor je van My Girl The River. A.K.A. zegt men dan ook wel eens. Also known as, of gewoon in het dagelijks leven, noemt ze zich Chris Wilkinson Huge. Is geboren in Louisiana en ze woont nu in het Verenigd Koninkrijk. Haar eerste twee albums, This Ain't No Fairy Tale en Cardinal in the Snow, werden goed ontvangen. Hier is haar laatste single, Heavy. En hoe zwaar het is en waar het over gaat, hier is My Girl, The River.

laatste van de show voor vandaag is klaargezet door de sous-chef. In 1972 werd het album The Sonnet Blues Story van Michael Joe Young opgenomen en uitgebracht door het Universal Label. En op dat album vond ik het lied Driving Wheel. En dat vond ik dan wel weer toepasselijk. Als afsluiter voor Stewtime, aflevering 477. Namens de sous-chef zeg ik, heb een fijn weekend en een mooie week. En onze volgende date die is op 6 mei om 12 uur precies... hier weer bij RTV Go.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk.

van 1990 tot en met 1995 maakte hij onderdeel uit van de boyband Take That. Wat in die tijd bijzonder succesvol was natuurlijk. Maar nog succesvoller was daarna zijn solo-carrière. Hij scoorde behoorlijk wat hits. En toch, dit nummer uit 2002 was zijn eerste nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijst. Robbie Williams heb ik het over. En een feel en een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Want dat is de komende twee uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En ja, zijn we ook mee begonnen natuurlijk met een hele leuke gauwouwen. Maar we hebben nog meer voor je in petto, want we gaan zo dadelijk draaien Damiano David. QB in the Blizzards komen eraan, evenals Blondie, Matthew Wilder. De Dijk staat op een lijstje, evenals Ellen Foley, Gaia Stoetsvloek, Boston, Julien Claire, die Draufganger komen eraan, evenals Alex Vissering, Timmy Juro en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits en leuke gauwouwen die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was ja, de opvolger van het grote succes I Got You Babe. En ook dit werd een grote hit, maar iets minder groot dan die daarvoor. En ik heb het natuurlijk over een unieke samenwerking in de tijd. Chrissy Hynde van de Pretenders uiteraard. En zij zong samen met UB40 het volgende nummer. En dat heet Breakfast in Bed. Plaatwerk.

Dit is een nummer wat is geschreven door Harry Musquet samen met de gitarist van de band Ilko Gilling. En geproduceerd door de hele band in samenwerking met Anton Witkamp. En ooit in een interview heeft Harry Musquet verteld dat hij op de naam van de titel van dit nummer kwam. Dat had hij samen met Herman Brood bedacht. Die in de tijd ook in de band zat. En ja, Flophouse, dat is eigenlijk een soort Amerikaanse verbastering voor een logement voor seizoenarbeiders. En ja, de apple knockers, dat zijn natuurlijk de appelplukkers. En zo zijn ze tot dit geheel gekomen. En dat deed ze ook een beetje denken aan de gezelligheid op de boerderij in Grollo destijds. Wat toch een beetje een heel veel bluesnummers heeft opgeleverd. Van nationale en internationale bluesartiesten. QB en de Blizzards, hoor je. En Apple Knockers Flophouse. Ja, een beetje lastig om uit te spreken. Maar het is gelukt. Daarvoor Damiano David, muziek van dit moment. En The First Time. En daarvoor UB40 samen met Chrissy Hynde. En Breakfast in Blood. En dit is Blondie met Heart of Glass.

Ja, ze was de vrouwelijke stem in de nummer Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ellen Foley hoorde je. En dit was een van haar solo-hits uit 1979. What's the Matter Baby, zo heet dat. Daarvoor de dijk en bloedend hart. Matthew Wilder draaiden we nog met Break My Stride. En we begonnen met Blondie en Heart of a Glass. En dit is Gaius Tootvloek, Bruto Sociaal Product.

0: altijd.
1: Maar even voor de mensen die hebben mee zitten zingen aan de andere kant van de radio met dit nummer. Dan heb je wel aan zijn verzoek voldaan. Want Si on chantait, zo heet dit nummer. Betekent zoiets als als we eens zouden zingen. Dus ja, dat is dan gelukt. Dus Julien Clerc hoor je. Daarvoor draaiden we trouwens Boston and More Than a Feeling. En begonnen met Gaia Stootvloek en Bruto Sociaal Product. En, ja, dit klinkt ook Duits, toch zingen ze Engels. Die Draufgänger en Narcotic.

zou best eens het meest gecoverde nummer ooit kunnen zijn. Want hij is meer dan 130 keer gecoverd door uiteenlopende bands. Het origineel komt uit 1954 van Roy Hamilton. En wij draaien de uitvoering van Timmy Duro. Dat is ook wel het meest bekende, denk ik. Zij bracht dit uit in 1961 en in 1981 werd hij nog eens een keer opnieuw uitgegeven in Nederland en België. En beide keren een hele grote hit. Timmy Duro dus met I'm So Hurt. Daarvoor Alex Vissering en Mien Machtig Wat. We begonnen met Die Draufginger. En ze zong een nummer van Liquido in een heel andere uitvoering. Dat heet Narcotic. Door in plaatwerk nu met Zabarak van Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Daarna het nieuws en daarna deel 2 van plaatwerk. Tot zo.

0: 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk.

Er is een Britse singer-songwriter. Hij is ook radiopresentator. En we kennen hem eigenlijk van deze debuutsingle uit 1987. Hij is natuurlijk van de stal van Stock Aitken en Waterman. Welbekende producers-trio. En daar werkte hij aanvankelijk eerst als een soort klusjesman, mannetje van alles. En zo heeft hij eigenlijk ook ontdekt dat hij best wel kon zingen. En ja, de rest is history, zeggen ze dan. Never Gonna Give You Up, Jordan Rick Astley. Trouwens, het nummer maakte in 2007 een comeback. Omdat het een internetfenomeen werd. Dus een videoclip, Never Gonna Give You Up. Werd deel van een populaire internetmeme, bekend als Rick Rolling. Ja, ongetwijfeld wel eens van gehoord. Rick Astley dus, Never Gonna Give You Up. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik nog voor je in petto? Nou, zo dadelijk gaan we draaien. WW Rexha en Faithless. Golden Earrings komen eraan, evenals Bob Dylan. De nieuwe Ventures, Toontje Lager, Mariah McKee. Dan hebben we nog Andrea Beck. Staan Harold Melvin en de Blue Notes. De Moody Blues, Jay Ferguson, Arnold Veeman. Blood, Sweat and Tears en nog meer. Dat allemaal in het tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio-tikkeltje aan er. En geniet van die grote hits. De leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Dat is er eentje van een band genaamd Sister Sledge. Hier zijn ze met Frankie. Plaatwerk.

muziek van eigen bodem en uit de begintijd van het succes van deze band, The Golden Earrings. Met een S op het eind destijds nog. Dong dong, dikki dikki dong. Daarvoor draaiden we Bebe Rexha en Faithless met New Religion. We begonnen met Sister Sledge en Frankie. Dit is een singer-songwriter, eigenlijk een inspiratiebron voor heel veel artiesten. Hij maakte later ook deel uit van de Traveling Wilburys. Maar dat was weer een heel ander verhaal. Ik heb het over Bob Dylan. Hier is hij met Hurricane.

Het is een Amerikaanse zangeres, ook songwriter eigenlijk. En dit was haar enige hit in Nederland. Wel een nummer 1 hit in de tijd. En dan hebben we het over het jaar 1990. Show Me Heaven hoorde je van Mariah McKee. En trouwens, Mariah McKee heeft ook een poosje in Ierland gewoond. En samengewerkt met een aantal artiesten. Waaronder Virgil Sharkey. En ze heeft ook het nummer A Good Heart geschreven. En ja, daarmee scoorden ze samen echt een wereldhit. Mariah McKee dus en Show Me Heaven. Daarvoor Toontje Lager en Zoveel Te Doen. De New Adventures draaiden we met Come On. En Bob Dylan met Hurricane. En dat was een ja, protestlied eigenlijk rond de rechtsgang. Rond de rechtspraak van Reuben Carter. En die had de bijnaam Hurricane. En dat was weer een bokser die onterecht was veroordeeld voor een drievoudige moord. Is trouwens later wel hersteld. Dus is een beetje goed gekomen eigenlijk. Goed, door in plaatwerk nu met Andrea Berg. En deze nacht is het jede zonderwerk.

The Moody Blues en I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Daarvoor Harold Melvin en The Blue Note. Het origineel van Don't Leave Me This Way, die we natuurlijk ook kennen van Thelma Houston en The Communards. En begonnen met Andrea Beck. En deze nacht is jedesende werd. En tijdig geworden in plaatwerk nu voor Jay Ferguson. Hier is hij met Thunder.

Ik heb rood. Het gaat de mond reer, jong. En hij loopt het helder lawaai gaan hoog en douw. Douw kwam zijn moer zo en alles weer.

natuurlijk. Wordt licht demi hoseer en alles zweeft de eeuwigheid voorbij. Ja, door stijt zij die hemelslijven.

in het Gronings dialect van Arnold Veeman en Zotte Mooie Ogen. En daarvoor draaien we Jay Ferguson met Thunder Island. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er weer. Ik nodig je bij deze uit om dan opnieuw te komen luisteren. En de laatste is van Blood.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

wie vul je ons dag? Als zonlicht leider die beschint, nog nat van snij, den schittert oren, schat van kleuren, den zou je donner.

muziek van Teugel. Gaan die gulden dwaas eromheen. Eik of Sintel. In zomertijd, als vismaat, glint de geluid licht de drokte heen. Dan is een weelde wie die kroon, die boinde de blond.

een scharonde vrun, in het hart van ons eigen grun. Als Glenn riep, lag in Parijs, dan was bekend.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: weet niet, Angels Above Me hoorde je net. En het is weer zaterdagavond.
1: Dat is ook een liedje, hè, Jan?
0: Zijn we weer vrij de hele avond voor jou en mij.
1: Het is zaterdag 30 mei, net iets over 6. Week 22 alweer, jaargang 6, seizoen 6, aflevering 259. Ja, goedenavond in dit heerlijke, lekkere weer.
0: Nou, het is gelukkig niet meer zo warm als gisteren. Het is natuurlijk nog wel warm, maar die 30 van gisteren, die hebben we niet meer aangetikt, gelukkig. Het is weer wat te doen, maar ja, de airco staat eigenlijk nog steeds aan, maar de warmte hebben we binnen. Welkom, alle lieve luisteraars, bij Jong en Wild, het radioprogramma van het jongerenwerk van Stichting Welzijn Westerwolde. Met natuurlijk allerlei info hier op Groningen 1 voor jou uit de gemeentes Pekela, Oldambt, Westerwolde en heel veel items en muziek. Tegenover mij de man die vorige week alweer vakantie had. Hoe ging het in de tuin? We hebben nog over jou gehad in die hitte. Julian en ik in die hitte in de tuin.
1: En wat werd er verteld?
0: Nou ja, dat jij waarschijnlijk werklui bij had.
1: Dat klopt, want ik kan niet alles alleen. Hè. Ik heb een kraantje huren.
0: Ja, precies. Kraantje papje heb je gehuurd, hoor.
1: Nee.
0: Jij weet wel wat je moet uitzoeken, hè?
1: Ja.
0: Dat soort dingen. Maar gelukt?
1: Ja, zeker. Ik ben natuurlijk bezig. De bedoeling is dat straks begin juli alles zo goed als klaar is.
0: Dat streven we ook altijd. Op het moment dat je eigen vakantie dan begint.
1: Dan moet klaar zijn.
0: Ja, dus s'avonds na het werk, weekends, poot aan.
1: Ja.
0: En als we straks vakantie hebben, dan moet die los.
1: Ja, en dan ga ik op vakantie, denk ik.
0: Ja, dan kan ik er dan niet zitten.
1: We gaan eerst muziek luisteren. We gaan luisteren naar Emily Lenz, hoor je met Alfred.

0: Ja, jongerencentrum Het Spoor in Winschoten is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wat, wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials. We hebben even met Aad of met Rens. Via nummer 0611920677. Of stuur even een DM'tje.
1: Ook de jongerencentra van Welzijn Westerwolde zijn voor je geopend. En wil je weten wat, waar en wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van onze centra en onze andere activiteiten.
0: Bouke Rocks Elvis in de Klinker straks. En misschien zijn er nog wel enkele kaarten. Check dat even.
1: Veldheren Historisch met Mart de Kruijf en Tijmen Dokter. Ook vanavond in Theater Atlas in Emmen. Er zijn vast een paar mensen ziek, dus er zal nog een enkele kaart te verkrijgen zijn.
0: De Tjamme Loop. Zegt het goed?
1: Ja.
0: De Tjamme lopen morgen in de Flinsterwolde en starten doen ze hier ooit.
1: Flinsterwolde?
0: Dat zeg ik dan. Flinsterwolde. Ja. Sorry. Flintstones. En starten doe je hier in het sportcentrum De Hardenberg.
1: En als laatste morgen, en volgens mij doen collega's van ons mee, hè?
0: Yes.
1: Een rondje tropel met de 4 mijl die je daar kunt hardlopen of wandelen. Of je hier nog aan mee kunt doen, ik heb eigenlijk werkelijk waar geen idee. Je kunt in elk geval komen kijken. En we hebben wat sportieve collega's die morgen meedoen. En Juri en ik willen jullie dan ook vanaf deze plek
0: heel veel succes
1: wensen. Heel erg veel succes wensen.

0: Oh, dat was wel heel snel.
1: The Chainsmokers.
2: Bioscoop en Spotify top 5.
0: Ja, en dan gaan we naar onze game top 5 van week 22. En onderaan de lijst vinden wij Super Mario Galaxy 1 en 2. En deze is voor de Switch.
1: Op nummer 4 in onze lijst Yoshi and the Mysterious Book. En deze speel je op de console van de Switch 2.
0: Op nummer 3 Mario Kart 8 Deluxe. En deze is voor de Nintendo Switch.
1: En op nummer 2 in onze lijst Mario Kart World. En deze speel je ook op de console van de Switch 2.
0: En dan op nummer 1. Nog steeds op nummer 1 als we 2 weken geleden toen ik hier wegging. Pokémon Pocopia. En deze is voor de Switch nummer 2.
1: De bioscoop top 5 deze week. Week nummer 22.
0: In The Grey op nummer 5.
1: Op nummer 4 in onze best bekochte bioscoop, best bezochte bioscoop top 5. De film Obsession.
0: Op nummer 3 vinden wij The Devil's Worst Prada.
1: Op nummer 2 de, ja, wat is biografie, autobiografie ja, van de wijlenzanger Michael.
0: En ik hoop dat ik dit goed uitgesprek. Want op nummer 1 vinden wij Star Wars met The Mandalorian en Grogu.
1: Grogu.
0: Ja, maar ik krijg geen Star Wars. Nee, zo. Dan gaan we naar de Spotify top 5 van deze week. En onderaan de lijst vinden wij Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij.
1: Another featuring 54 Ultra vinden we in onze lijst. Terug op nummer 4 met het nummer Talk To You.
0: Op nummer 3 vinden wij Noah No, oftewel Noah Lang met Lil Kleine Ewa Safi.
1: Op nummer 2. Robert en Donnie met Hoi, wat dat nou?
0: Ja, en ik heb het al een paar keer gezegd. En ik denk dat we hem nu toch na dit weer wel uit mogen roepen tot de zomerhit van 2026. Op nummer 1 vinden wij Justin de Wild met...

0: van 2026. Justin de Wild met Cheerio hoorde je hier.
1: Oeh, die wordt spannend.
0: Wat wordt spannend?
1: Nou, of dat werkelijk de zomer het wordt.
0: Nou, ik heb hem overal gehoord.
1: Klopt,
0: zodra het zonnetje gaat schijnen.
1: Stel je voor dat de komende vrijdag ineens weer een knijter in de eerste maandweek van juni.
0: Nee. Mensen halen een blikje stels, een glasje bier en dit nummer staat op.
1: Oké. Okay.
0: Inderdaad.
2: Wist je dat je...
1: Theorie.
0: Nou?
1: Over Indenolie gesproken. Oliebedrijf Shell heeft een tankstation in de Belgische stad Mechelen gesloten... nadat meerdere klanten niet benzine, maar een vervuilde vloeistof hadden getankt. Waarschijnlijk was het een mengsel van water en een reinigingsmiddel. Gedupeerden kunnen vanaf nu dan ook contact opnemen met Shell. Dat meldt de Vlaamse media VRT Nieuws en HLN. VRT Nieuws sprak twee mensen van wie hun auto niet meer wilde starten... nadat ze hadden getankt bij het Shell tankstation... naast de Carrefour supermarkt in Mechelen-Zuid. Ik heb mijn garage gebeld om te zeggen dat hij misschien de brandstoftank moest controleren. Een half uur later kreeg ik een foto van een fles water. Je tank zit vol water, zei de garagehouder. En dat vertelt een van de gedupeerden aan de omroep. Ze heeft haar tank inmiddels laten leeghalen, maar verwacht dat haar kosten zullen oplopen tot ver boven de 150 euro. Verschillende gedupeerden hebben zich verenigd in een Facebookgroep. Op social media gaan er ook meerdere berichten rond van mensen die zeggen motorproblemen te hebben gehad nadat ze euro 95 hebben getankt bij dat specifieke station van Shell. Meerdere gedupeerden overwegen nu een klacht in te dienen bij de politie. Ook natuurlijk omdat ze te laat kwamen op diverse afspraken. Werken, privé, noem maar op. Shell zegt op de hoogte te zijn van de problemen... en heeft het tankstation tijdelijk gesloten. Daarnaast belooft Shell gedupeerden te helpen. Alle klanten die problemen kregen nadat ze bij ons hebben getankt... kunnen contact opnemen met onze klantendienst. Die zal hen wel helpen, benadrukt een woordvoerder. Ook doet Shell onderzoek naar hoe het watergoedje... in de opslagtank terecht is gekomen. Volgens HLN is dit mogelijk gebeurd tijdens het reinigen... van de tank.

0: Je hoorde als eerste multimiljonair van de bank zitten en daarna doe je Run It Right van Quintino.
1: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
2: Yes.
0: Ja, de sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen. Nu live op de televisie de Champions League finale. Die is namelijk om 6 uur al begonnen en dat betekent Arsenal tegen PSG. En betekent ook overal clubvoetbal is afgelopen en de deelnemende teams en ook de spelers zich klaarmaken voor het aankomende WK. Als je mee mag, want anders zit je lekker waarschijnlijk op Ibiza. De eerste en dus de openingswedstrijd.
3: Je bedoelt de selectie van Real Madrid bijvoorbeeld. Behalve de Braziliaantjes.
0: Ja, want de Dienhuizen en alles. De eerste en dus de openingswedstrijd van dit WK is Mexico tegen Zuid-Afrika. En het Nederlands elftal speelt haar eerste wedstrijd in de groepsfase dan op 14 juni om 10 uur tegen Japan. En speelt dan 6 dagen later om 7 uur tegen Zweden. En volgens mij spelen we daarna als allerlaatste nog tegen mijn hoofd.
3: 24 juni of 26 juni om 1 uur 's nachts tegen Tunesië uit mijn hoofd.
0: Ja, en volgens mij als we ooit in de kwartfinale komen, dan moeten we geluk hebben dat we de eerste kwartfinale halen. Want die is dan om 11 uur en dan om 3 uur 's nachts.
3: Maar dat is dan voor ons gelukkig. Maar ik denk hoe later het is bij ons, dat het dan minder warm is daar in die landen. Of zie ik dat verkeerd? Hoe vroeger het hier is dan zal het daar wel warmer zijn, denk ik. Koelde niet zo snel aan, maar ja, weet ik veel.
0: Geen Formule 1 dit weekend, maar volgende week wel weer. Dan zijn de coureurs namelijk in Monaco voor de Grand Prix op het stratencircuit daar. En de week erop zijn Max en zijn collega's dan te vinden in Spanje voor de Grand Prix van Barcelona. En uiteraard veel atletiek de komende weken en wielrennen. En ook natuurlijk aan het einde van de maand juni het traditionele motorsportgebeuren in ons land. Namelijk de TT van Assen. Dat hebben we volgens mij alles gehad.
3: Gaan wij luisteren naar Boompala, de nieuwe van Le Sefarim.
4: Ja.

0: zijn Mesh, Kutcher, hoorde je met Hype.
1: Hier op Jong en Wild.
2: Voordat je de jingle instart, waar was The Root ook bekend van?
1: Dat geeft
2: Sandstorm?
1: Dat kan.
2: Volgens mij was dat The Root Sandstorm.
3: Gaan we even... Jong en Wild, nieuws.
2: Hier de nieuwsrubriek hier in Jong en Wild met informatie die belangrijk in of informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten, meer over wilt weten, wat zelfs Google of AI niet voor je op kunnen lossen? Het speurdersteam, Juri, Jan, Julian, Jan en al die andere J's, die gaan het voor je oplossen. Dit is wel een dingetje eigenlijk. Het aantal jeugdige verdachten bij zware misdrijven is vorig jaar weer gestegen. Het gaat erbij om onder andere meer overvallen, explosieve bezit, brandstichting, bedreiging, vrijheidsberoving en poging tot doodslag of moord. Het gaat hierbij, schrik niet, om jongeren tussen de 12 tot en met 17 jaar. Dat meldt het Openbaar Ministerie afgelopen week. Vorig jaar nam het aantal minderjarige verdachten van zwaardere misdrijven met 5% toe in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2024 was het aantal minderjarige verdachten van zulke misdrijven al met 14% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal volwassenen verdachten van dit soort feiten daalde toen met 4%. In 2 jaar tijd is het aandeel van minderjarigen bij zware, strafbare feiten dus met bijna een kwart, oftewel 25% gestegen. Jongeren worden regelmatig geronseld om geweldsdelicten te plegen, onder meer vanuit criminele netwerken. Het OM noemt het een zorgelijke ontwikkeling. Tegelijkertijd is de totale instroom van jeugdige verdachten van misdrijven ten opzichte van de periode 2000-2018 wel fors afgenomen. Heb jij nou het idee dat mensen wel eens wat aan je vragen wat eigenlijk niet normaal is, niet gewoon is, waar je denkt van, hé, dit kan toch eigenlijk niet? Gaat het om dingen die je kunt aanmerken als zware misdrijven? Dat je iemand moet slaan, iemand moet beroven? Money mule, dingen halen voor iemand? Twijfel hierover? Praat erover met iemand die je kent of loop gewoon eens een jongerencentrum binnen, daar waar je ook woont, om erover te praten. Doe dat.

0: You're Not Alone van Mo Black. En nog heel veel andere waar hij het mee doet. En lekker zomers plaatje.
1: Ik vind het wel grappig.
0: Ik heb expres jouw microfoon uitgezet, want ik zei, kon je even lekker doorwerken.
2: Throwback Saturday.
0: Zo is het, want werk gaat door. Ook op de zaterdag. Welk item gebeurde er op deze datum in het jaar 1975? En welk nummer hoort daarbij? Nou, op 30 mei 2005 verdween plotseling Natalie Holloway. Een jonge vrouw uit een Mountain Brook. Een voorstad van Birmingham in Alabama. In de Verenigde Staten. Dit na een uitgaansavond tijdens een vakantie op Aruba. Tijdens een vakantie ontmoette zij Joran van der Sloot. Een Nederlandse jongeman die naar school ging op Aruba, maar waar zijn vader werkzaam was als rechter in opleiding. In dronken toestand is Holloway met van der Sloot en zijn vrienden D-Park en Satish Kalpoe in een auto meegegaan naar het strand. En dit is af te leiden uit de verklaringen van der Sloot en zijn vrienden hebben afgelegd. Sinds die avond is Holloway spoorloos en wat precies gebeurde is tot op heden onbekend. Joran van der Sloot heeft daar nooit duidelijkheid over gegeven. Ja, eigenlijk wil ik toch even je microfoon aangooien, Jan. Want volgens mij heeft Joran van der Sloot wel meer gedaan dan toch alleen Natalie Holloway.
3: Nee, daarna heeft hij nog in het buitenland van alles uitgevreten, waardoor hij nu ook, ik dacht, levenslang heeft.
0: En zit hij ook echt in een van de minste gevangenissen ergens in Peru of zo, toch? Die kant op.
3: Heb jij niet zo'n show gezien van iemand die de...

0: meest slechte gevangenissen of meest... Nou, in een van die zit onze Joran ook, geloof ik.
1: Ja, verschrikkelijk. Oké, we gaan wel luisteren naar muziek. Je gaat luisteren naar You're Not... Oh nee, die hebben we net gehad. We gaan luisteren naar Runaway Train van Soul. En daarna hoor je Olivia Rodrigo met The Curve.

0: Olivia Rodrigo hoor je. En dan zijn we aanbeland bij het laatste item van dit uur. En dan moeten we ook nog opschieten ook. Om hem af te krijgen. Dus we gaan gauw door met...
1: Ome Duo's Pot.
2: Welk gerecht kun je als student maken voor maar een paar euro? Natuurlijk wel gezond en gemakkelijk. Een pastaschotel is het ideale recept voor door de week, maar ook voor warme dagen. Deze schotel hoeft niet in de oven, lekker snel klaar dus. Je kunt alle soorten pasta gebruiken, maar de tortellini met kaasvulling geeft wel extra veel smaak. Wat heb je nodig? Let op. 400 gram preien mag uit de diepvries. 2 eetlepels olijfolie. 250 gram champignons in plakjes uibee. 2 theelepels gedroogde Italiaanse kruiden. 200 milliliter kookroom. 500 gram tortellini gevuld met kaas of een andere pastasoort. 100 gram parmezaanse kaas in flinters. Bereiding. Verwarm de prei à la crème op een lage stand. Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan en bak hierin de champignons met de kruiden 2 tot 3 minuten lang. Schep de prei door de champignons en voeg de kookroom toe en hou dit even warm. Kook dan de tortellini of andere pasta zoals beschreven beetgaar. Giet af en schep door de preisaus. Breng op smaak met zout en peper en bestrooi met de kaasflinters. Bereidingstip, dit recept is ook lekker met doperwten. Gebruik dan maar 250 gram prei en voer dan 250 gram diepvriesdoperwtjes toe. Let op, de kaas in dit recept kan dierlijk stremsel bevatten. Wil je dit recept strikt vegetarisch maken, gebruik dan kaas met vegetarisch stremsel. Deze is herkenbaar aan een vegetarisch logo.

0: nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: M van Hugo.
1: Ook een lekkere nummer. Lekker zomerse
0: zomers plaatjes.
2: Maar het is wel tijd voor...
3: Hoe kom ik aan mijn trekken?
2: Zeker weten. Dan beginnen we met een top 3 met nieuwe series en of films. Die checken echt even waard zijn op de verschillende streamingdiensten voor deze laatste dagen van mei en het aankomende maand juni dus. En week nummer 22. Dan beginnen we met Amazon Prime. En bovenaan vinden wij De Tatas, de serie seizoen 2. Op nummer 2 vinden we Clarkson Farm seizoen 5. En op nummer 3 vinden we Ticket to the Trips.
1: Trips? Tribes.
2: Oh, tribes. Sorry.
1: Tribes. Stam.
2: Strepen.
1: Kanaal Plus komt met Snoepjes seizoen 1 op 1. Op nummer 2 Strange Darling. En op nummer 3 Mystery Road seizoen 1.
2: Ja, en op Disney Plus kijk je op nummer 1 Welcome to Wrexham seizoen 5. Op nummer 2 Send Help. En op nummer 3 vinden we The Punisher One Last Kill.
1: HBO met op nummer 1 het nieuwe seizoen, oftewel seizoen 3 van House of the Dragon. Op nummer 2 de film Wuthering Heights. En op nummer 3 seizoen 9 van Ricky and Morty.
2: Gaan we door naar Netflix. Daar vinden we op nummer 1 The Witness seizoen 1. Op nummer 2 vinden we daar Michael Jackson, The Verdict seizoen 1. En op nummer 3 vinden we Avatar The Last Airbender.
1: Airbender.
2: Seizoen 2.
1: Joe Speedboat vinden we op nummer 1 bij Pathé. Op nummer 2 vinden we daar de film Dossier 137 of 137. Ik weet niet precies hoe je het noemt. En op nummer 3 de film Sound of Falling.
2: Op Sky Showtime vinden wij op nummer 1 All In seizoen 1. Op nummer 2 vinden we Wicked for Good. En op nummer 3 vinden we Sky Met seizoen 4.
1: Videoland komt met seizoen 5 alweer van Het Perfecte Plaatje op Reis. Seizoen 6 van Echte Goeie Moeders. En schrik niet, seizoen 12, lieve Juri, lieve Julian, met X on the Beach Double Dutch. Brengt ons bij muziek. En hoe anders kan het dan ook zijn dan lijpen met Netflix.

0: DJ Ike, Pulse Between Us, hoorde je hier op Jong en Wild.
1: De Piet Piraat van de week.
2: Maria.
1: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
2: Laat de bus maar de bus even. Maria is een Nederlandse zangeres die in 1983 het nummer Laat de bus maar de bus uitbracht. Veel persoonlijke informatie over haar is niet bekend, omdat ze destijds opereerde in het typische piratenhit-genre, oftewel de geheime zenderhits. Dit soort artiesten bracht vaak eenmalig of in kleine oplagen een single uit, die vervolgens heel populair werd via de lokale ether. Piraten. Het nummer werd in 1983 uitgebracht als 7-inch vinylsingle door het platenlabel Adstar Records. Op de achterkant van een vinylsingle staan het nummer Adios te vinden. Het is een vrolijke, Nederlandstalige meezinger die destijds veelvuldig door alle geheime zenders en etherpiraten werd gedraaid. Maria, laat de bus bij de bus!

0: Op de Jong en Wild, Frankie de Rizzardo met... Ja, ik kan het niet eens uitspreken, joh. Shinjuku.
1: Zoiets.
2: Fake News Flash.
0: En dat ben ik. Wat voor waarheid aangenomen verhaal of nieuws zijn we deze week tegengekomen? LGBTQIA+ personen zouden dom zijn of gewelddadig. Die valse beweringen gaan online hardnekkig rond. Internationaal onderzoek uit 2023 toont zelfs aan dat desinformatie rond LGBTQ+ gemeenschap een van de meest voorkomende vormen van desinformatie in Europa is. Zo krijgen vooral transpersonen vaak onterecht de schuld van schietpartijen. De Pride is de jaarlijkse hoogdag voor de LGBTIQ+ gemeenschap. Die organisatie legt dit jaar de nadruk op seksisme en anti-LGBTIQ+, die hele groep haat, zowel online als offline. Desinformatie speelt daarbij een grote rol. Zo worden de verhalen verspreid dat transpersonen gewelddadig zouden zijn omdat hun hormonen niet meer in balans zijn, of dat de LGBTIQ+ gemeenschap overdreven zal veroordelen. Zo krijgen zoals een specifieke korting op het openbaar vervoer. Internationaal onderzoek van het Europese Digital Media Observation, de EDMO uit 2023, toonde al aan dat desinformatie over de LGBTIQ+ gemeenschap een van de meest voorkomende vormen is van desinformatie in Europa. Ook nu, 3 jaar later, blijkt uit de recente cijfers van het EDMO dat er sinds december 2025 al 73 factchecks zijn verschenen in Europa over dit onderwerp, omdat ze dus onjuist bleken te zijn.
1: Ja, man. Laat je goed voorlichten dus.
0: Ja, Jan en ik zijn een beetje... wij hebben het buiten de uitzending flink over ons Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Over de spelers die afgelopen woensdag bekend zijn gemaakt.
1: Oh, je hebt het niet genoemd in de sportsupdate.
0: Nee, gaan we zo nog even erin en dan gaan we het even over hebben.
1: Kaigo, Dan Tamminski, Heaven on Your Mind.

0: Weekje.
1: Welke tip hebben we voor je om je studie zen en of makkelijker te maken? Nog even, we zitten in de maand juni, betekent de toetsen, betekent
2: gezeik.
1: Betekent SO's, betekent noem het maar op. We hebben natuurlijk al een stuk of 6 gehad. De afgelopen uitzendingen hebben we stilgestaan bij allerlei tips over hoe jij je studeren of huiswerk maken beter zou kunnen doen. En hier gaan we natuurlijk nog even vrolijk mee door, want iedere mens en dus ook iedere school of studieganger is anders en heeft daarbij andere tips en of tops nodig om het allemaal wat makkelijker te maken. Tipje nummer 7. Dit is een moeilijke voor iedereen, want dit is iets wat niet iedereen kan en durft. Dat is namelijk hulp vragen. Snap je het niet? Dat is niet erg. Echt niet. Ik heb zoveel wat ik niet snap, maar gelukkig heb ik Juri. Of was het nou andersom? In elk geval, als je het niet snapt, is het niet erg. Er is vast wel iemand in je omgeving die je kan helpen met bepaalde vakken, bepaalde vragen, bepaalde studies. Dit is ook goed voor degene aan wie je hulp vraagt. Door het uit te leggen begrijpt diegene ook meer van de stof. Hiernaast kun je bijvoorbeeld je ouders vragen of ze je willen gaan overhoren, een klasgenoot, een goede vriend of vriendin en misschien wel een studiebegeleider. Maar ook ons als jongerenwerkers kun je vragen voor hulp. We hebben allemaal onze eigen expertise en we kunnen je zo doorverwijzen naar iemand die wel weet hoe die bepaalde wiskundige formule gaat of waar die fucking landen in Pennsylvania liggen of nou ja, noem het allemaal maar op. Kom gewoon eens binnenwandelen tijdens de openingstijden mocht je onze hulp nodig hebben. We zijn er voor je. Vragen kost niks en we helpen je met alle liefde.

0: Zoals hoefnagels met Def.
1: Trend of trash.
0: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget kleding, andere en wat vinden wij hiervan? De modetrends zijn in altijd een reflectie van de huidige maatschappij. En helaas speelt het leger daarin een grote rol door alle conflicten in het nieuws. Het komt daarom niet geheel als een verrassing dat modeontwerpers aan de haal gaan met militaire elementen. Een opvallende verschijning op de catwalk is dan ook de military jacket voor de dames. Ik weet niet wat het inhoudt, maar het staat hier, de military jacket. Het zal wel in camouflage kleuren zijn. Dus je ziet de jas niet. Je hebt geen jas aan.
2: Military jacket is natuurlijk gewoon het jasje met het groene, bruine, dat denk
0: dat
2: ik.
0: Zeg dat zeg ik, camouflage.
2: Ja, camouflage.
0: Zie je niet. Ja. Dus je hebt geen jas aan.
2: Ah, ligt eraan waar ze zijn. Maar je hebt natuurlijk de desert camouflage. Ja, ja. Dat was toen in de Golfoorlog met het beige en het bruine. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk nog het groene, zwarte, bruine. Boots. Ja, ja, ja, dat. Dat. Huh?
0: Ja, en dan heb je hebt vast ook broeken van, korte broeken. Dan met van die zakken aan de zijkant, dat worden cargo pants genoemd. Dus meer voor met kale mannen met een...
2: Nee,
0: was niet specifiek voor jou bedoeld. Nee. Ik bedoelde kale mannen rond de 50 jaar met een cabriolet. Weet je, die hebben dat dan vaak aan.
2: Heb ik net wel gekocht, om heel eerlijk te zijn. Nee.
0: Wat, een cabriolet of
2: een cargo? Want, dan ben ik heel eerlijk in. We gaan op vakantie.
0: Ja.
2: En we gaan er ook wel wat lopen. En ik ga echt niet met zo'n heuptasje of wat jij wel doet. Zo'n ding over je schouder. Ga ik niet doen.
0: Wat dan niet? Zo'n heuptasje of zo'n tasje over je schouder.
2: Dus ik knabber in die cargo pants. Want ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan mijn zij. Ik wil...
0: Oh, ga luisteren naar muziek. Ik ga luisteren naar Diplo.

0: Casa Diablo hoorde je. Ja, we hebben het er net al eventjes over gehad. Het Nederlands elftal van dit WK is natuurlijk afgelopen woensdag bekendgemaakt. En voor mij staan er wat verrassende namen in. Ik weet niet hoe dat voor Jan is.
1: Maar, nou, ik mis wat verrassende namen.
0: Ik
1: en
0: ook. Ik mis
1: en
0: ook een paar.
1: En ik kwam wat verrassende namen tegen. Ja.
0: Nou, wie ik heel erg mis in de selectie is Frenk Tonk. Ja, absoluut. Daar ben ik wel fan van. En volgens mij heeft hij gewoon bewezen dat hij wel dat hij zeker wel mee kan. Hij heeft bij Liverpool geen goed seizoen gehad, dat weten we ook. Hij is lang uit geweest. Maar goed,
1: nee, afgelopen week gebruik als back en te gebruiken als rechtsbuiten natuurlijk.
0: Ja. En voor jou?

0: Nou, ik had eigenlijk op een schaduwlijstje die ik voor mezelf had gemaakt. Ik had er een keer met vrienden over. Had ik wel Kees Smit en Valente gezet. En ook Frimpong. En Steven de Vrij misschien wel als optie. Ook
1: ja, maar die is geblesseerd, hè, Steven de Vrij.
0: Oké. Maar dan nog verrassende namen als Somerville. Volgens mij moet hij zijn debuut nog maken in Nederland zelf al.
1: Mm-hmm.
0: Mats Wiever is ineens weer terug. En de grootste verrassing misschien wel is de afscheidnemende... de al afscheid genomen hebbende Marten de Roon. En die had het zelf denk ik ook niet verwacht.
2: Ja, maar ik denk
0: hoe oud is hij? Die gozer.
1: Ja, maar hij is natuurlijk wel aanvoerder bij Atalanta.
0: Ja, was 35 jaar, Juri.
1: Ja, misschien voor de...
2: voor de sfeer.
1: Voor de sfeer.
2: Petje voor de sfeer.
1: Dingen gaan natuurlijk niet mee van PSV.
0: Schouten?
1: Nee. Huh? Nou, die mis ik ook wel. Jerry Schouten, inderdaad. Nee, Veerman.
0: Is dat dan iemand voor de sfeer dan? Veerman?
1: Nee, juist niet, ja. Die was je nagaans in de bank ging zitten.
0: Nee, oké.
1: Ik vind het wel jammer, want dan kies hij toch weer voor de Depay. Ik denk dat je heel veel andere kanten op kan. Maar goed, het WK is nog niet aan de gang.
0: Hij heeft Robbie mee, Weghorst mee, dacht ik. En Malen speelt in Italië. Maar ik denk dat hij toch in Nederland zelf al vanaf rechts gaat komen. Maar
1: ja,
0: dat
1: zou ik heel jammer vinden. Ik hoop dat Malen in de spits komt en dan Depay erachter. Ik denk dat Depay ook beter daarin is. Dat, want Malen is wat dieper. We gaan luisteren naar muziek.

0: Wat is er los en wat is er te doen de komende weken of dagen, wat nog net even wat meer aandacht van ons verdient? De Slag om Bhutange is een jaarlijk terugkerend evenement. Sinds 1995 wordt elk jaar een Slag om Bhutange het jaar nagespeeld. Het ene jaar gaat men terug naar de 80-jarige oorlog, 1640. En het andere jaar gaat men terug naar de tijd van dat de lage landen door de Franse Napoleonse tijd waren bezet anno 1814. Een paar honderd acteurs. Een paar honderd acteurs werken mee aan dit grote evenement van Nederland. Dit jaar wordt de vesting volledig aangepast aan het tijdperk van de 80-jarige oorlog. De getrouw gereconstrueerde vestingwerken zullen het decor zijn van eerste klas historisch spektakel. In 1640 namen de Spaanse troepen de vesting in, maar de Nederlanders zijn van plan het te heroveren. En dat spelen ze in de vesting de dagen van 6 en 7 juni dus helemaal na. Met bulderende kanonnen, klapperende zwaarden en vurende musketten. Op www.bhutange.nl is dit te lezen dat de slag een groot visueel spektakel is, waarbij het publiek continu verrast wordt. Met meer dan 400 deelnemers, 27 kanonnen en honderden musketten zorgen voor een onevenaard schouwspel. Compleet met kampementen en het burgerleven van toen. Ja, bij jou allemaal in je dorpje, hè, Jan?
1: Dat gaat erbij, jongen, dat wil je niet weten. Dat is een geluid van heb ik jou daar. Dat gaat echt 2 dagen lang. En honderden mensen komen overal weg in het verleden. Nu even niet meer natuurlijk. Rusland, Spanje, echt? Frankrijk, echt overal weg. Wij gaan direct door, dames en heren.
0: Mens, wacht even.
2: Hit of miss?
0: Ho, het is wel echt, hè?
1: Wij gaan direct door, dames en heren. Welke plaat denken wij er in de hitlijsten terechtkomt en hoeveel gingen onze keus van vorige week? Onze hit of miss vorige week was Ruben Hille. En deze voice-winnaar staat inmiddels in onder andere de top 40 met zijn allereerste plaat 20 Seconds. Voor deze week hebben we gekozen voor echte Nederland-liefhebbers Nothing But Thieves. Nothing But Thieves is een Engelse alternatieve rockband. Ze werden in 2012 opgericht in het Engelse Southend-on-Sea. De bandleden zijn Connor Mason, zang en leadgitaar, Joe Langridge Brown, gitaar, Dominic Craig, keyboard en gitaar, en Philip Blake, basgitaar, en als laatst James Price op de drums. De band kreeg bekendheid toen hun debuutsingle Itch van de EP If You Don't Believe It Can't Hurt You uit 2013 niet alleen gedraaid werd op radiostations gericht op rockmuziek, maar ook op de veel beluisterde zender BBC Radio 1. Nothing But Thieves stond vervolgens in 2014 en ook 2015 in het voorprogramma van Muse, Gerard Way, 21 Pilots en Annihilation, als mede op Britse festivals als het Reading en Leeds Festivals en de Isle of Wight Festivals. Ze braken daarna door met natuurlijk een van de grootste hits, Sorry. Deze week dan ook onze hit of miss, Nothing But Thieves met Evolution. Wij zeggen tot volgende week. Blijf hangen voor Dance Go Dance of de Saturday Night Club. En tot later.
0: Tjala.

0: 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstede.
2: RTV Go. Dit is jouw.

0: Tot na het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw

0: het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstede.
2: Warning, this sound system can cause serious hearing damage. Do not put your head inside the speaker.

0: nieuws van 11 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw...

USA!

0: tot na het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
3: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: van de band. Alle vrouwen die aan de fout doen, bis een schiere band.
1: Bis een kou navel, kaka, kou.
0: Zo'n wijs, doe bis een kou navel, kaka, kou.
1: Ik heb een enkel en die.
2: Daarom zit ook alle doelgehullen, gaan we niet wel. En alles gaat niet voor de wind, dat wordt niet allemaal wel.
0: Want toen blozen, ik mag die echt naar het lieden. Een bisje zo verwend, doe je niet aan de band.

0: alles gaat niet voor de wind, dat wordt niet allemaal weer.
1: Maar doe blozen, ik mag niet echt naar het lieden. Een beetje zo van wind, doe weer iets aan te vent. Maar

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Ik zing je, ik refrein je. Ik sherry en ik wijn je. Ik shallow en ik vleugel je. Ik Rembrandt en ik breugel je. Ik koffie en ik thee je. Ik strand je en ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou iets mogen vragen?

0: nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

tot na het nieuws van 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden, een paar stevige onweersbuien. De rest van het land droogt, koelt af.